0: Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cyber Security Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verwachten we een drukke spits. Onder andere problemen bij de Zuurhofbrug gaan problemen geven op de Maasvlakte. En daar staat ook nu al een file op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: time,
1: love,
0: joy.
1: I need
0: space.
1: Love,
0: I need me.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in na brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een 525 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met allerlei fijne dingen, zoals daar is goede muziek, een warm bedje, maar natuurlijk ook niet te vergeten mijn allerleukste collega.
1: Goedemorgen,
0: Pasquinel.
1: Goedemorgen.
0: Daar is hij. Hij stond me al aan te kijken
1: vroeg,
0: met.
1: Ik was even te vroeg, hè, voor je.
0: Hij keek me aan en zegt: waar blijf je?
1: Nee, helemaal niet.
0: We waren afgeleid.
1: Nee, ja, dat leidt jou mij sowieso 's morgens.
0: Deze man die vertelt me dan allemaal dingen, ben ik weer helemaal van het padje. Maar dat is helemaal niet belangrijk voor jullie. Wat voor jullie belangrijk is, om te weten dat we vandaag dus lekkere muziek hebben, leuke weetjes. We hebben vandaag 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden, waar je voor het laatst deze week nog op kunt stemmen. Want morgen is het klaar. Morgen gaan we je vertellen wie de nieuwe powerplaat is van volgende week. Er is ruimte voor je verzoekjes, maar we beginnen de dag natuurlijk zoals altijd met ons hardop afvragen: wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel. Heb jij schone handen, Pasquinel? Daar moest je lang over nadenken.
1: Nee. Ja, ik weet waar je naartoe wil. Ik denk wel dat mijn handen schoon zijn. En zeker met wat ik nu de laatste tijd doe, heb ik wel schone handen nodig.
0: Ja, want jij bent tatoeëerder.
1: Ja.
0: En als je dan vieze handen hebt, dan heb je niet een beetje een probleem, maar een heel groot probleem.
1: Nee, ja, die worden nu wat vaker gewassen en gedesinfecteerd dan normaaliter.
0: Heb je dan ook last van dat het
1: nog niet
0: heel droog wordt? Dat niet.
1: Nee, nog
0: dat
1: niet.
0: Dat is fijn.
1: Nog niet,
0: maar je verwacht hem wel een beetje.
1: Ja, je doet natuurlijk ook je rubberen handschoentjes aan.
0: Ja, dan krijg je weer.
1: En die moet je heel vaak vervangen. En dat wordt heel lastig met natte handen, kan ik jou vertellen.
0: Ja, dat
1: geloof
0: ik.
1: Ze zweten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan doe je ze uit. Want alles wat je beetpakt, als je je stoel verzet of je
0: is
1: pakt
0: besmetting.
1: Weer, ja, is besmetting. Dus moet je weer nieuwe handschoenen aan. Dus ja, als je dan je handschoenen uit hebt gedaan en je hebt klamme handjes, moet je heel even wachten voordat je ze weer aan
0: kan trekken. Dat snap ik. En als je nou zit te luisteren en je denkt: waarom hebben ze nou de hele tijd over Pasquinel's handen en of ze wel schoon zijn? Nou, het is namelijk Global Handwashing Day vandaag.
1: Ja.
0: Ja, en na 2020 zou je denken dat niemand hier ooit nog uitleg over nodig heeft. Ja, toch wel. Ja, het is echt verschrikkelijk. De dag bestaat sinds 2008, dus dat was voor de pandemie. En blijkbaar hebben we niet goed opgelet. Want weten we nog hoe hard die besmetting ging, omdat iedereen en zijn moeder vergat zijn handen te wassen na het toileteren? Vies. En het vraagt wereldwijd aandacht voor handen wassen met zeep als eenvoudig en relatief goedkope manier om de verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan. Ja, ja, beste mensen. En bij de eerste editie in 2008 deden volgens de Global Handwashing Partnership meer dan 120 miljoen kinderen in ruim 70 landen mee. Want teach them young, so they can do it old. Snap je?
1: Ja, ik snap
0: en dat jou. Is, en dan heb ik een vraag voor jou, maar ook voor de kijkerluisteraars. Wat is volgens jou het goorste ding dat iedereen dagelijks aanraakt? Ja, ik heb daar wel een idee over, maar nou gaan we even. Is het je telefoon? Is het de knop van de koffieautomaat? Ja, jij bent de enige hier in de pand die dat aanraakt, dat scheelt. Is het een winkelwagentje? Of is het de afstandsbediening in een hotel? Ja, en na dit gesprek gaan we even allemaal handjes wassen natuurlijk. Luister jij mee en vertel ons, wat is het goorste volgens jou wat iedereen aanraakt, maar wat niet vaak genoeg schoongemaakt wordt, waarna je eigenlijk je handen zou moeten wassen?
1: Ik heb er nog eentje, hoor.
0: Oh ja, vertel.
1: Ja, de band van de roltrap.
0: Ja. Nee, ik doe dat dus altijd met mijn mouw.
1: Ik vermijd hem.
0: Als het moet, omdat ik niet helemaal stabiel ben, doe ik zo mijn mouwtje. Even, zou ik het even laten zien aan het kijken, luisteren. Doe ik mijn mouw van mijn jas zo en dan dat. Ja, nee. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Maar ook de knop van de deur van het toilet.
1: Ja.
0: Man. Wat
1: nou,
0: een ellende.
1: Hier hangt een groot steen in het toilet, hè? Dus normaal gesproken zou je zeggen, dan moet de klink schoon zijn. Want je was je handen in het toilet en doe je met schone handen weer de klink open.
0: Dat hoop je, maar volgens mij was niet iedereen altijd zijn handen. En dat is dus waar deze dag vandaag over gaat. Potverdorie. Ja. Was je handen. Was je handen. Ja, want
1: maar is jou niet opgevallen, hè? Na die pandemie, hè? Dat je nu merkt dat er vaak, als je iemand tegenkomt, dat iedereen wat wordt het nou, een box? Wordt het een hand? Wordt het een knuffel? Wordt het drie
0: zoenen? Wordt het die elleboog? Ja, die kan dat, het ook nog
1: het
0: zijn.
1: Het is van alles nu. Dus je merkt gewoon, ik merk dat dan mezelf. Wat vindt degene fijn?
0: Dat is waar. Ja. Ik vind dat het is inderdaad de vraag: wat wil diegene?
1: Ja.
0: Maar het is ook weer zo gek om dat dan te vragen of zo.
1: Ja, maar de jeugd van tegenwoordig is meer van het hukken.
0: Ja.
1: Je vroeger, als je als man een vrouw tegenkwam die je die lang niet had zien, die gaf je 3 kussen. Of ja. In een verjaardag.
0: Ja, precies.
1: Maar nu, als iemand aankomt lopen en die komt naar je toe, maar wij zijn nog van de oude generatie.
0: Ja, dus jij staat met je tuitlippies.
1: Ja, je geeft iemand een kus op de wang, die kijkt jou heel gek aan. Weet je wel? Dus dat is...
0: Die wilde alleen maar een knuffel.
1: Ja, die denkt, wat doet hij nou? Weet je? Die ziet mij met die lippen naar die zijkant. Die denkt, wat gebeurt hier? Weet je wel? Dus ja, dat is
0: ja, weet je, dat komt gewoon waarschijnlijk omdat jouw lippen magnetisch zijn, ja. Pasquinel. Dat moet haast wel. Ja.

0: Je kunt geen spiraal in een vierkantje proppen. Althans, dat zegt Judith met Panic First. En dat betekent dat het inmiddels tijd is voor... Hallo, waar ben je, lieve Alice? Alice, ben je wel wakker?
1: En ja, nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met mijzelf. Want zometeen mag jij, Pasquinel.
2: Nou, dat is fijn.
0: Jij bent vast als kind wel eens onmeunig gevallen met de fiets.
3: Ja, dat zeker.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Dat is een Italiaans jongetje ook gebeurd. Die is op zijn 10e was hij lekker aan het fietsen. En tenminste, dat dacht hij. Er lag een vervelend keer. Er zat zo'n keitje op de weg waar je dan... Ja, en je kon er niet meer. Dus die maakte een over de kop tuimeling. Komt lelijk terecht. Nou ja, hij heeft wel wat pijn, weet je wel. En geschaafde knieën, geschaafde ellebogen.
3: Ja.
0: Maar het is ook een jonge knul. Dus uiteindelijk... niks aan de hand. Ja, die fiets die was klaar. En daar waren ze... Dat lag ook uit elkaar. Die was echt wel... En er waren ook stukjes gewoon kwijt van de fiets. Ja. Zo'n harde klap heb dat kind gemaakt. Nou ja, oké, dat gebeurt. Gelukkig verder niks. Veel schrik, dat wel natuurlijk. En ja, dat hij zich een week lang voelde alsof hij overreden was door een vrachtwagen. Dat is niet gek.
3: Nee, die kennen wij.
0: Nee, precies. Ja, dat hebben wij gewoon zonder ja. fietsen zelfs. Fast forward, 3 jaar later... is hij 13 en hij krijgt pijn in zijn onderrug. Maar ja, eigenlijk dat je denkt, maar dat moet je pas over 1 jaar of 30 krijgen.
3: Ja.
0: Niet over 3 jaar al. En vervolgens straalt dat uit naar zijn been. Nou ja, dat klinkt als een beknelde zenuw.
3: Ja.
0: Dus artsen gaan een röntgenfoto maken van dat joch. En ze zien iets raars in zijn rug, naast zijn ruggengraat zitten.
3: Daar zat een onderdeel van zijn fiets.
0: Ja, een remhendel.
3: Zo.
0: Ja, dat is ook niet dat je denkt een schroefje of zo. Dat is ook zo'n ding. Ik heb er een foto van gezien. Ik denk dat die zeker 7 centimeter lang is. Denk je, hoe kan dat? Hoe krijg je een remhendel in je rug zonder dat je dat door hebt? Nou ja, bij die knijterharde loopingval die hij had gemaakt bij dat fietsen, had hij ook een schaafwond op zijn rug. Dachten ze. Maar het is dus zeg maar, hij is zo op dat ding gevallen dat het er precies zo flop ingeschoten is. Maar de toegangswond was heel klein. En is ook vrij snel gesloten. En er stak niks uit. Dus nee. Ja, snap je? Dan denk je, ja, je bent geprikt door iets. Dat daarachter. En het,

0: moeilijke operatie. En ook spannend, omdat ja, als je wat raakt, dan raak je het ook goed. En het ding was trouwens 5,5 centimeter lang. Ja, ruim. Ja,
1: ja,
0: dat heb je dan gewoon in je rug zitten. Ik
1: bijzonder.
0: Zie, ik zit kijken. Maar goed.
1: Geen langere. Dit moet toch. Denk je dat je zegt dat heb je toch wel vaak. Dat
0: heb je gevoeld van ja, maar misschien dacht hij ja. Na die klap, hè, een beetje. Poeh, maar ja, zo lang. Maar ja, goed. Het mooie is wel dat die operatie helemaal goed is verlopen.
1: Dat is fijn.
0: Een dag later kon hij alweer lopen.
1: En fietsen.
0: Ja, maar dat mag hij niet meer van zijn moeder.
1: Ja, met de fiets kan je klappers maken hoor. We varen de tramrailsje.
0: Oh, ja. Heb jij die gedaan?
1: Nou, niet wel vaker hoor.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hoe vaak is vaker?
1: Nou, ik denk dat het nog wel op één hand te tellen is. Maar dan is hij wel bijna vol, denk ik.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ik heb zoveel klappers meegemaakt.
0: Oh.
1: En dan weet ik van, kijk uit voor die tramrails. Hè, en dan toch.
0: Ja, dus je ziet het ja, en dan ga je het toch doen.
1: En vooral als het regende. En dan slipte je erin en dan bleef dat voorwiel bleef erin hangen. En dan...
0: Oh, nee. Oh, zo vreselijk. Ja, het is... Oh, nee. Nee. Niet gezellig. We hebben natuurlijk ook gewoon wel gezellige fietsen. En dat zijn mensen die gewoon gezellig willen fietsen.

0: het opmerkelijke nieuws.
1: Met Pasquinel.
2: Zo.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja, dat is heel mooi.
1: Wild enthousiast ben ik.
2: Ja, nou, ik heb ook wat opmerkelijk nieuws gevonden. Lisanne zat 27 uur bij haar kapper.
1: Hoe lang?
2: 27 uur.
1: Dat is meer dan een dag. Wat moet, ja. Waarom? Want hoezo? Wat, hoe lang is het haar van Lisanne?
2: Het was om veel te haar te redden. Ik ga je dat uitleggen.
1: Oh.
2: Lisanne, 36, uit Doetinchem, wilde bij de kapper haar haar laten bijwerken. Met wat highlights.
1: Oké.
2: Okay. Ja? Ja. Je hebt hem nog steeds?
1: Ja, highlights. Ja, dus okay, dat, highlights ze, ja. Van die, dat ze dan een beetje van die lichte plukjes erin
2: ja,
1: wil.
2: Van die lichte plukjes. Ze hoopte haar wat op te kunnen frissen. Ze was net bevallen, dus ze wilde weer wat

0: frisser eruit zien en haar even netjes maken.
1: Ja, snap ik.
0: Maar na het uitspoelen van de verf bleek haar zo ernstig verveeld dat het nauwelijks nog uit de knoop kregen.
1: Oh, maar dan heeft ze waarschijnlijk tijdens haar zwangerschap heel veel gelegen.
0: Nou ja, dat is nu de vraag. Ja.
1: Want vaak komt dat van als je, ook mensen die lang in het ziekenhuis liggen, die op hun haar liggen. Kijk, in het ziekenhuis wassen ze je, zeg maar, de dingen. Maar ja, haar maar één keer in de week als je geluk hebt. Dus dat betekent dat als je dan net op zo'n kussen ligt, dan krijg je zo'n knoop in je nek. Dat is een veel voorkomend probleem bij langdurig zieken. Maar ook bij zwangeren die bijvoorbeeld vanwege een zwangerschapsvergiftiging platmotten.
0: Oké. Nou ja, wat hier nu staat. Nou, die Sanne was 12 weken bevallen toen ze de afspraak maakte bij de kapper. En ze wilde highlightjes natuurlijk even laten bijwerken voor de komende fotoshoot. Maar een paar dagen zou plaatsvinden. Maar toen de verf uit haar haar werd gewassen, merkte dat er iets misging. De kapster gaf aan dat er een klit was ontstaan. Ik heb hier foto's.
1: Een knoop.
0: Het was gewoon één grote ravage. Ik denk als vrouw zijnde dat je inderdaad wel in paniek kan raken.
1: Maar hoe kan dat door het verven gekomen zijn? Wat hebben die mensen zitten doen? Dat kan
0: nou,
1: toch niet door het verven?
0: Daar is een verklaring voor.
1: Hè? Oh, maak mij gek.
0: We gaan eerst even verder vertellen van dat ze vanaf 3 uur 's middags tot bijna middernacht in de kapperstoel heeft gezeten. En de kapster en haar collega's probeerden alles te doen om haar haar te redden, maar dat lukte maar niet. Zij voelde zelfs de wanhoop van de kapsters die op een gegeven moment echt niet meer wilden.
1: Nee, dat
0: ze wilden het gewoon niet meer.
1: Nee,
0: ze waren gewoon
1: ja, maar hebben ze babyolie geprobeerd waarschijnlijk?
0: Ze hebben geprobeerd in te knippen. Ze hebben geprobeerd te conditioneren, kammen. Wat ze ook deden, het werd zelfs erger.
1: Zat er gewoon een beest in of zo? Wat?
0: Ja, er is een andere kapster bijgehaald.
1: Ja.
0: En die is 3 dagen, totaal nog 27 uur bezig geweest. En dat is verspreid over 3 dagen om die klit eruit te krijgen.
1: Ik had hem er gewoon afgeschoren. Doei. Ja, sorry. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, er is een mogelijke verklaring voor. Volgens dermatoloog Daniel Kadouche van het Centrum Oosterwol kan haar zo sterk verveelten dat een compacte klit ontstaat. Of de bevalling en de highlights bij Lisanne samen de oorzaak zijn, vindt hij heel moeilijk te zeggen.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ik vind het een vaag verhaal. Luister, dat verveelte, dat proces, daar zijn ook speciale kappers voor. Dat ken ik. En dat heeft te maken met dat je herhaaldelijk op diezelfde plek. Dus stel je voor dat dit, ik ga het even voor de kijkerluisteraars. Dit zijn mijn haren, ja. En die heb ik zo loshangen, zo in het nekkie. En dan gaat mijn nek de hele tijd zo tegen een kussen aan. En dan gaat het een beetje in elkaar. En ik ga het niet kammen. En nog een keer, en nog een keer. En dan kam ik alleen de bovenlaag erover. Dus dan lijkt het nog wat. Dat is hoe die verveelting ontstaat. En dat heeft vaak te maken met huidschilfersverwaarlozing. En die verwaarlozing kan bewust zijn. Of omdat je ziek bent, langdurig ziek. Maar there's no way hell dat zij op de dag dat ze daar komt, ineens een klit krijgt. En wel een dingetje ook naar die kapper. Jij hebt niet goed geverfd als jij nu pas ontdekt bij het uitspoelen dat die klit er zit. Want dat moet jij, als jij goede highlights zet, dan kom je...
0: Ik zie jou nu gewoon boos worden.
1: Ja, ik ben
0: boos. Ik word gewoon bijna bang. Ik wil bijna zeggen van, kap me af, ik ga koffie halen.
1: Nee, maar het klopt niet, dit verhaal. Lisanne is een jankert.
0: Nou, hij heeft nog één verklaring. tijdens de zwangerschap stijgt het oestrogeen.
1: Oestrogeen, ja.
0: Ja, waardoor vrouwen vaak volle haar krijgen. En na de bevalling daalt dat niveau snel. En rond de 3e maand na de bevalling krijgen vrouwen te maken met haaruitval.
1: Maar dan moet je je haar kammen, Lisanne. En dat is echt niet zo dat jij tijdens het haar verven dat ineens komt. Die vrouw is die winkel binnengestapt met een klit in de nek.
0: Goed. Ik vind het zo leuk. We gaan hem afkappen.
1: Ik heb muziek over haar, jongens. Je wil het niet weten.
0: Je hebt hier vast een leuk muziekje bij gevonden.
1: Ongelooflijk.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijsoord ging het mis. Het was een ongeluk en de bergen is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn twee rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pink met Bad Influence. En ik geloof niet dat zij een hele slechte invloed heeft op ons specifiek.
1: Nee, zeker
0: toch?
1: Niet. Zeker niet.
0: Het is tijd voor een van mijn favoriete onderdelen. Want ik mag jou gaan testen, Pasquinel.
1: Nou, ga jij mij eens even
0: testen. Ik ga jou eens even lekker lopen te testen. We beginnen natuurlijk met Deborah die ons de hamvraag van vandaag stelt.
2: Vind jij buitenspel uitleggen of het voorkomen op het voetbalveld ook een beetje een uitdaging? Dan heb ik de sport voor jou gevonden. Wat kan je mij vertellen over three-sided voetbal?
0: Ja, three-sided voetbal. En als het goed is, heb jij dit uitgebreid besproken met Deborah?
1: Wij hebben dit afgelopen dinsdag uitgebreid besproken.
0: Ja, en de lieve luisteraars die daarbij waren, jullie kunnen meedoen met deze quiz. Ik heb een multiple choice quiz gemaakt van 5 vragen. En die is lekker gemeen, maar ik...
1: Ja, en ik kan ze niet inlezen, hè, op mijn computer.
0: Is jammer,
1: dat is jammer, ja.
0: We gaan naar vraag 1. Want wie heeft dat nou uitgevonden, dat three-sided voetbal? En in welk decennium was dat? En dan heb ik... Het is multiple choice, hè, dus let op. Ja. Ga je nou zitten gapen? Potverdorie,
1: nee,
0: pas
1: ik gaap helemaal
0: nou.
1: Ja.
0: Oké, dus vraag 1. Wie heeft het uitgevonden, dat three-sided voetbal? En in welk decennium was dat? Is dat A, Asger Jorn in de 1960 of in de 60er jaren? Mm-hmm. Is dat B, Diego Maradona in de 80er jaren? Is het C, Bill Shankly in de 70er jaren? Of was het D, Johan Cruijff met zijn Johan Cruijff-veldjes in de 90er jaren?
1: Dat was antwoord A.
0: Asger Jorn.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: I know.
0: I know. Oh, nu heeft hij... En weet je ook welk jaar precies?
1: Ik ga nu gewoon heel stoer naar je kijken. Ja, ik weet het.
0: Welk jaar precies?
1: Oh, jij kan mij vandaag niet pakken, denk ik.
0: Oh, nou, daar gaan we. Dan gaan we naar vraag 2. Wat voor vorm is het veld dat gebruikt wordt bij three-sided voetbal?
1: Ja, ook die kan ik uitleggen.
0: Ja? Is het A, een cirkel? Is het B, een triangel? Of C, een hexagon, oftewel een zeshoek. Of D, een octagon, een achthoek.
1: Ja, nou kijk, dan ga je dat... Dan,
0: ja,
1: dat zou weer
0: gemeen,
1: moeilijker
0: hè?
1: Worden. Maar het ziet eruit als een vakje van een voetbal. Dus het heeft zo, tik, tak, tak, tik. Dus dat
0: hoeveel
1: is
0: hoeken heeft dat?
1: 2, 3, 4. Volgens mij zijn dat de 6.
0: Dat is dus een hexagon.
1: Ja, nou ja, sorry, een hexagon of dingen. Dat heb ik vroeger allemaal niet opgelet, hè. Dat was meestal
0: het wel goed.
1: Dat ik zat te tekenen in de klas, weet je. Daar was ik afgeleid.
0: Een zeshoek dus. Nou ja, die zeshoek was je waarschijnlijk ook aan het tekenen. Want dat kun je ontzettend goed tekenen.
1: Dus je
0: dat
1: tekende is, hem in de lucht, hè?
0: Ja, precies. Ja, ik zag hem helemaal verschijnen. Ook voor de kijkerluisteraars thuis. Jullie weten nu hoe het eruit had moeten zien. Dan gaan we naar vraag 3. Hoe wordt bepaald wie de winnaar is aan het einde van een wedstrijd? Is dat A, het team dat het meeste goals heeft gescoord? Is dat B, het team dat het minst aantal goals heeft gescoord? Of is dat C, het team met de meeste hoekschoppen? Of D, want je hebt nogal wat hoeken om uit te schoppen namelijk.
1: Genoeg.
0: Of is dat D, dat het altijd een soort penalty is, een shootout tussen de twee aanvoerders? Dus dat het eigenlijk niet uitmaakt wat er in die wedstrijd is gebeurd. Maar die twee aanvoerders die moeten dan uiteindelijk een soort shootout doen.
1: Nou, het antwoord wat je heeft staat er volgens mij. Staat er niet tussen.
0: Jawel hoor.
1: Volgens mij was het gewoon wie de minste doelpunten tegen had gekregen.
0: Nee, wie het minste had gescoord. Ja. Nee, die de meeste hebben gescoord en wie de minste hebben gekregen.
1: Ja, nee, minste tegendoepen. Juist, dat was hem. Ja, want jij zei wie de meeste hadden gescoord en de minste of minste hadden gescoord.
0: Ja. Dus nee, wie de minste tegen hebben gekregen.
1: Juist, dat was
0: klopt,
1: hem.
0: Dat
1: dus
0: klopt.
1: Daar heb ik heel goed op gelet.
0: Maar
1: nu.
0: Hoe is het verschil, want leg mij dat even uit als niet-wiskundige.
1: Ja.
0: Wat is het verschil tussen het minste tegenkrijgen of gewoon...
1: Het meeste scoren?
0: Ja.
1: Nou, kijk, normaal gesproken speel je met 2 teams.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik er meer scoort als jou, ben ik winnaar.
0: Ja,
1: dus
0: als we 2-1... We doen even voor het voorbeeld. Jij speelt 2-1 tegen mij, zeg maar. Dus jij hebt 2 doelpunten gemaakt, ik 1.
1: Ja, dat
0: ik verlies.
1: Jij verliest.
0: In normaal voetbal,
1: in normaal voetbal,
0: want,
1: ja.
0: Want jij hebt er 1 meer.
1: Dan jou.
0: Maar...
1: Maar hier spelen 3 teams tegen elkaar. Dus het is voetbal, maar 3 teams.
0: Ah.
1: Misschien hadden we dat nog niet uitgelegd.
0: Nee, dat heb je niet uitgelegd.
1: Er zijn ook 3 doels.
0: Ja, want dat is inderdaad de volgende vraag. Hoeveel teams zitten er op zo'n veld?
1: Oh, ja, nou die hebben we verklapt.
0: Ja, zeg het maar. Het zijn er 3. Drie teams. Wat gezellig.
1: Ja.
0: En dan hebben we de laatste vraag, de kikker. En dat is, wanneer en waar werd voor het eerst three-sided voetbal gespeeld. Was dat A. in 1993 op Glasgow Green bij de London Psychogeographical Association? Of was dat B. in 1962 in Kopenhagen in Denemarken? Of was dat C. in 2010 in Wembley in Londen? Of D. in 2002 in Rio, Brazil?
1: Nou, als de mensen goed op hebben gelet, dan kan er maar één antwoord juist zijn natuurlijk. Dat is antwoord B.
0: Nee.
1: Dat was toch...
0: Het was niet in Denemarken. De allereerste wedstrijd die is vastgelegd was op 28 mei 1993 op Glasgow Green.
1: Nou, heb ik dus ook niet goed opgelet.
0: Oh, nou, ik vind het heel moeilijk. Het was moeilijk om jou te verslaan vandaag. Maar ik heb toch één puntje.
1: Ja, je hebt me toch weer te
0: maar
1: pakken.
0: Maar je hebt maar één tegen en ik nul tegen. Dus jij verliest. Ah, oh, zo kinderachtig dit. Nee, wat
1: het
0: gemeen.
1: Wordt dus gespeeld met drie teams.
0: Ja, maar dat is toch super verwarrend?
1: Ja, dat, maar ik
0: zou helemaal gek worden.
1: Ik kon deze sport gewoon niet.
0: Nee.
1: Dat is nog het bizarre, weet je. Maar Deborah ging me dat uitleggen dinsdag. En toen ging er van alles door mijn hoofd. En ik raakte gewoon hyper. Ik dacht, ik kan dat niet handelen, zo'n wedstrijd. Twee verschillende teams. Twee teams kunnen samenspannen.
0: Oh, ook tegen de andere. Oh, wat gemeen.
1: Dat kan ontstaan in de wedstrijd.
0: En, oh, wauw.
1: Maar ja, dan moet de ander natuurlijk ook nog even bij de ander scoren. Want je moet zelf zo min mogelijk doelpunten tegen
0: krijgen.
1: Ja,
0: dus eerst speel je samen en dan moet je snel genoeg zijn om die ander ook nog even...
1: Maar als die andere dan weer een akkoordje met die andere sluit, dan is het weer... Dus, maar nee, het was wel, ik zeg, ook voor de politie wordt dat heel ingewikkeld. Als er drie groepen hooligans elkaar gescheiden
0: moeten. Nou, inderdaad. Dit vind ik een goede... Ja, nee, inderdaad. Vreselijk. Nou ja, het is niet mijn sport. Maar het was wel een opvallende sport van jou en Deborah. En als je dit soort dingen hartstikke leuk vindt om te leren, te weten en te ontdekken, dan moet je zorgen dat je naar Gelijkspel luistert. Iedere dinsdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio. Met dus onder andere een bijzondere sport. Ja, en nu gaan we gewoon even rustig nadenken over onze beste vriend. Want die moet je dus blijkbaar wel hebben in zo'n three-sided voetbalwedstrijd. I think that I'll keep loving you way past 65.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Met Pasquinel.
2: Ja, we hebben weer een nutteloos feitje voor je gevonden.
1: Vertel mij er alles over.
2: Nou, het nationale dier van Schotland, dat is geen Schotse hooglander.
1: Oh, dat had ik wel verwacht eigenlijk.
2: Geen hert, geen adelaar, maar wat denk jij?
1: Een leeuw dan?
2: Nee, dat is voor ons.
1: Nou ja, er zijn toch wel meer.
2: Dat is waar. Nee.
1: Toch?
2: Nee, het is een eenhoorn.
1: Maar dat is
2: ja,
1: niet...
2: dan zeg je ja, het is geen het officiële nationale dier van Schotland is dus een dier wat niet bestaat.
1: Dat wilde ik net gaan zeggen, dat bestaat niet.
2: Nou, de unicorn is al eeuwen verbonden met het Schotse magie. En symboliseert onder andere kracht, onafhankelijkheid en ontembaarheid. En het komt terug in de historie van het Schotse wapen.
1: Oké.
2: Ja, dit is ineens het feit dat in Nederland de leeuw gebruikt. Terwijl die hier ook niet zo door het struikgewas wandelt.
1: Nee, dat is waar. Wij zouden eerder een eend of zo. Zo'n lekkere een eend. Zo'n
2: vroeger
1: woord.
2: Hadden we musjes, maar die zijn ook pleten.
1: Die zijn ook pleten. Ja, maar dat ligt aan hoe wij de wereld behandelen. En anders vrees ik dat het een labradoedel is.
2: Maar wat zou jij nou voor wapen... Als jij nu... jij hebt nu het woord zeggen. Je wordt ineens gezegd, we moeten een wapen vinden voor Nederland. Wat zou jij voor... Kies je een dier of kies je iets anders symbolisch? Of...
1: Ik zou wel voor een dier gaan. Ja. En dan denk ik aan de korenwolf.
2: Ja, exact.
1: Dat is een hamster.
2: Oh, de korenwolf. Ik zat gewoon aan een wolf te denken.
1: Nee, maar dat de korenwolf is een hamster.
2: Ja. Ja, of een evertzwijn of zo.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, precies. Nee, maar de korenwolf. Ja. Dat is een hamster die namelijk weliswaar heel klein is. Maar ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld een heel gebied niet bebouwd mag worden. Omdat hij daar zijn nestje heeft. En wij zijn natuurlijk een heel klein land. Die er soms toch voor kan zorgen dat er grootse dingen niet doorgaan. Omdat we onze vinger in de pap hebben. Ik denk, mooi symbool voor Nederland.
2: Omdat er een bepaald soort worm voorkomt.
1: Hij eet geen worm, hij eet een korenwolf. Okay. Hij vreet graan op.
2: Nee, maar ik bedoel, er mag af en toe niet gebouwd worden, omdat er een bepaald soort worm ergens ineens is ontdekt of zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar in dit geval is de korenwolf, want het is een beschermd diertje. Want die is bijna uitgestorven.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik denk, vleerbaasje in die boom, dus we kunnen niet bouwen.
1: Ook, ja, precies. Nou ja, we hebben een expert op dat gebied in ons team zitten.
2: Is dat zo?
1: Wist je dat niet?
2: Nee.
1: Deborah, die is iedere zomer... telt zij vleermuizen. Dus zij moet 's nachts...
2: Ja.
1: Gaat ze de hort op met een speciale vleermuis... een bed detector. Die dus de ultrasone geluiden van een vleermuis opvangt. En dan gaat zij dus... omdat er als er ergens is aangevraagd... om te gaan bouwen... gaat zij kijken of dat mag. Of dat daar een vleermuis een nest heeft. Ja, want vleermuis is beschermd. En ik ga je vast vertellen... zeg niks lelijks over de vleermuis... want dan heb je de bor in je nek. Ik zeg het maar gewoon even. Wij gaan naar Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Ik heb geen idee.

0: Ja, de liefde voelde nog nooit zo goed. Al dus Michael Jackson en Justin Timberlake in Love Never Felt So Good. En zij zingen ons zo goed als naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan. Maar niet getreurd, er zijn nog twee hele uren voor je klaar. En zometeen in het tweede uur starten we uiteraard met de belangrijke wedstrijd van de week.
1: Ja, de powerplaat.
0: De race om de powerplaat.
1: Niks minder.
0: Precies. En we gaan dus beginnen met de powerplaat die jullie vorige week hebben laten winnen. Jazeker. Dat is In May met Molly. En dat betekent dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn waar je vandaag nog tot 6 uur op kunt stemmen. Want morgenochtend mag ik bekendmaken wie de powerplaat is voor volgende week.
1: Ja, wij waren enthousiast, hè?
0: Wij zijn zeker. We hebben een voorkeur. Ja. We hebben een voorkeur. Maar misschien hebben jullie een heel andere voorkeur. Ik heb wel een tussenstandje vandaag.
1: Oh,
0: dus ik ben ontzettend benieuwd. We hebben eerst nog een muziekje aan deze kant van het uur. Dan natuurlijk het journaal en de situatie op de weg. En dan komen we er dus knijterhard in met Emmy en Molly. Maar we gaan nu eerst een beetje sprookjes luisteren met Lois Lane.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Nou, de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulverhout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Lekker, de powerplaat van deze week. Molly van Emmy of Ime of hoe ze dan ook heet. Maakt me niet uit. Ik vind haar fantastisch en ik hoop echt dat ze naar Nederland komt. Want dan ga ik kijken met Robin in mijn kielzog, want wij zijn groot fan.
1: Dat is heel leuk om te horen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is de powerplaat. Ja, als jij mee wil, dan mag jij zeker mee.
1: Nou ja, het staat niet echt te popelen om echt naar Molly te gaan. Maar ik vind het wel leuk om een avondje weer eens...
0: Daar wordt aan de deur gebeld, hard gebeld, zacht. Hoorde je dat?
1: Ja, ik hoorde het.
0: Nou, als jij even gaat kijken, ga ik even vertellen aan onze kijkerluisteraars wat er nu kan gaan gebeuren. Want, lieve beste leuke mensen, er zijn 3 kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En dat zijn in willekeurige volgorde Cat Burns met Is It That Deep? En Fauzia met Unethical? Of Mercer Henderson met Casually Complicated? 3 vrouwen. Dat vind ik alweer een heel positief ding. Dat we vandaag alleen maar vrouwen in de race hebben.
1: Ik sta naast je.
0: Ja, nou, nee, jij doet toch niet mee? Oh, als kans hebben voor powerplay. Of heb jij ineens een liedje uitgebracht? Pink Fluffy Unicorns. Is
1: als
0: dat
1: jij
0: voor
1: nog
0: jou?
1: Een luisteraars wil hebben, dan, dan moet je mij geen liedje laten uitbrengen.
0: Nee, ja, goed. Deze 3 dus. Cat Burns, Fauzia en Mercer Henderson. Welke van de 3 gaan we als eerste luisteren naar? Ik ga even op zoek naar de tussenstand.
1: Oh ja, dat ga jij ons vast vertellen. Maak het eens eventjes bekend.
0: Ja, ik ga het even
1: bekend.
0: Spannend lopen te maken. Ook zie een foto van Bitterbal voorbij komen. Ben meteen afgeleid.
1: Is er een schokkende tussenstand? Is het een duidelijke tussenstand?
0: Ga eens even kijken. We gaan... Oeh. Oh, dit is lastig.
1: Nek aan nek?
0: Tweede en derde plaats. Evenveel procent stemmen. Okay. Dus tweede plaats. Gedeelde tweede plaats is
1: gedeelde
0: het dan.
1: Gedeelde tweede plaats.
0: De gedeelde tweede plaats. Maar dan moet jij dus zeggen welke van de 2 we als eerste gaan draaien. Met elke 22% van de stemmen is Mercer Henderson met Casually Complicated en Fauzia met Unethical.
1: Nou, dan gaan we met Unethical beginnen.
0: We gaan met Unethical beginnen. Fauzia mag haar eerste 22% laten horen. En hier is ze dan. Jongens, jullie moeten dus stemmen, want er moet nou verschil komen.

0: is een vrij heftig nummer dit hoor. Unethical van Fauzia. Dit gaat over haar ex die tegen haar zei op het moment dat ze op de doorbreken stond met haar muzikale carrière.
1: Belachelijk.
0: Zei die, nou, is hartstikke leuk dat jij een muzikale carrière wil. Is ook fijn dat jij een platencontract hebt. Maar ik heb een voorstel. Je trouwt met mij en je doet lekker nooit meer iets met muziek. Of je gaat een muzikale carrière nastreven. Mag jij raden wat Fauzia heeft gekozen?
1: Gelukkig gewoon voor zichzelf.
0: Ja, maar wat ben je dan ook een koekenbakker dat je dat je vrouw niet gunt?
1: Wij zeggen nu voor jezelf, maar waarschijnlijk hield ze ook heel veel van die man.
0: Nou, dus en dit is waarom dat lied zo verdrietig is.
1: Ja, maar het is ook gewoon dat is eigenlijk een keuze die je niet wil maken. Weet je, dat is hetzelfde. Je hebt twee kinderen. Welke vind je het
0: liefst? Welke vind je het leukst? Nee, dat kan niet. Dat bestaat
1: dat
0: niet.
1: Doe je niet.
0: Nee, maar nou ja, dit is dus... Ze heeft gekozen voor haar carrière, maar ze zingt in het liedje ook van... Ja, dat wil niet zeggen dat het me geen pijn doet dat dit klaar is. Maar ze is ooit ingestapt met de gedachte, ja, dit is hem.
1: En waarschijnlijk is dat nog steeds de liefde van de leven. Ja. Dus dat doet dat nog steeds pijn.
0: Ja.
1: Want zo
0: dakkes.
1: Iemand zit in je hart, die krijg je niet eruit.
0: Nee, dat klopt. Maar hij was gewoon minder leuk dan dat zij verdient. Zullen we het zo zeggen?
1: Ja, nee.
0: Minder leuk dan dat zij
1: misschien
0: verdient.
1: Misschien verdient hij haar wel niet.
0: Nou, dat denk ik wel. Als jij denkt dat je je vrouw moet beperken, dan is er toch iets... Het voelt als een klein mannetje. Ja. Maar goed, misschien is dit wel heel aardig voor zijn oma.
1: Een gedeelde tweede plaats.
0: Gedeelde tweede plek. Ook 22% van de stemmen voor Mercer Henderson met Casually Complicated. Die gaat helemaal naar de andere kant van het spectrum. Die heeft juist weer iemand die zegt, goh, zullen we dan zeggen dat we vriendje en vriendinnetje zijn? En zij zegt, nou, weet je, laten we het nog geen naam geven. Ik vind het heel gezellig dat je er bent. En ik vind het leuk om met je uit te gaan. Ik vind het ook leuk om naast je wakker te worden. Maar vriendin, vind het moeilijk. Laten we het Casually Complicated houden. Een situationship.
1: Ja, maar dat is een beetje hoe de jeugd tegenwoordig is dat, hè? De flow, wat ik jou laatst keer
0: wat je uitlegde. Ja, precies. De flow. De flow op je bolle ogen.
1: Ik moet er allemaal aan wennen. Dat is allemaal... Ja.
0: Wij zijn er te oud voor pas. Ja. Wij zijn er te oud voor. Wij gingen nog gewoon op onze knietjes.
1: Ja, of en, ik stuurde een briefje. Wil je verkering met mij?
0: Ja. Oh, ja, nee. Mocht je het vakje aankruisen.
1: Ja.
0: Weet je dat nog?
1: En dan kreeg je hem terug.
0: Ja. Als je geluk had. Want als de meester of de juf hem onderschepte, dat was erg.
1: Ja, wat een idee. Dan mocht je het voor gaan lezen voor de klas.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat was schaamrood.
0: Nee, ja, precies. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen. Heb jij een hele leuke vrouw gevonden.
1: Maar die heb ik niet met een briefje.
0: Nee, dat,
1: met een
0: dat was slim. Die heb je anders veroverd.
1: Ja.
0: We gaan naar Mercer Henderson met Casually Complicated.

0: Mercer Henderson wil graag casually complicated blijven. Nou, dat mag, meid. Maar op dit moment sta je op een gedeelde tweede plek met Fauzia. En dat betekent, beste kijker-luisteraar, dat jullie moeten stemmen. Want ik wil heel graag morgenochtend een derde, een tweede en die eerste plaats.
1: Ja, maar die eerste plaats die is wel eigenlijk goed
0: aan het uitlopen. Blijven. Die mag gewoon blijven.
1: Die zit op 56%.
0: Ja, 56%. En dat is onze favoriet.
1: Ja, dat vonden wij ook wel een van de leukste van de drie, laten we het zo zeggen.
0: Zeker weten. Cat Burns, Is It That Deep? Dat gaat eigenlijk over dat mensen ongelooflijk drama kunnen schoppen voor zichzelf. Hè?
1: Ja.
0: Oh, ach en wee, het grote lijden. Ik heb het zo zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Brigitte Kaandorp heeft er een heel lied over gemaakt.
1: Maar we hebben het allemaal wel een beetje.
0: Zij zegt, is het nou echt zo'n drama of kunnen we gewoon lekker door? En ik hou wel van die instelling.
1: Nou, sterker nog, het gaat je helpen.
0: Ja, zeker
1: Want
0: weten.
1: Je kan, weet je... Het is what it is.
0: Nou ja,
1: weet je, je kan het niet veranderen. Er zijn dingen om je heen die gebeuren. En je kan in de pakken in gaan zitten. Ja. Je kan ook zeggen, we gooien de schouders eronder en we gaan door. Maar ja, het is een beetje... Ik denk ook wel een beetje dat Nederland daarin...
0: Is wel van het zeurderige.
1: Van het zeurderige. En
0: alles is slecht en alles is stom.
1: Het regent en dan wordt het nat. Maar ja, je kan ook zeggen, pak die regenjas, we gaan door. Hup, we gaan lekker...
0: En dan gaan we naar iets leuks. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, en ik denk dat het ook wel... Kijk, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je al het negatieve aandacht geeft, dan wordt het een enorme zee van ellende. En dan, voordat je het weet, heet je Fauzia. Ja, en moet je daar een verschrikkelijk lied over schrijven. En, of je kunt zeggen van, nou, ik ga op het positieve zitten, zoals Tante Cat. Dus op dit moment de nummer 1. Straks ga ik jullie vertellen hoe je die nummer 2, 3 kunt bepalen. Want hier moet je vanaf blijven, wat mij betreft. Cat Burns, Is It That Deep?

0: Ik vind het wel echt een heel goed advies. Take a breath and let it go. Oftewel, even ademhalen.
1: En doorgaan.
0: Let it go. Oh, dat is wel een ander liedje. Goed, we gaan even uitleggen aan de kijkerluisteraars wat jullie nou kunnen doen aan die eindstand. Want we hebben nu dus een gedeelde tweede plek. Allebei 22% van de stemmen. En dan 56% voor de nummer 1. Daar mag je gewoon vanaf blijven. Jullie moeten even tussen die andere twee een beetje gaan oorlog voeren. Dat doe je door naar de Girl Power Radio website te gaan. www.girlpowerradio.nl. Je had het niet verwacht, hè, die URL. Daar kun je klikken op Powerplaat, kun je gaan stemmen. Dat kun je ook doen op de Girl Power Radio app. En die download je gratis in elke app store die je maar kunt vinden. Het zijn er maar twee, hè? Is niet zo moeilijk. En daar kost je geen geld. We hebben geen gegevens van je nodig. Je downloadt dat ding en dan ga je ook weer naar tapje Powerplaat, hoppen de pop, stemmen. En vandaag tot 6 uur kun je nog stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: En zo. Met onze app zijn we lekker overal te beluisteren. Hè? Dus als je dan lekker in de tram zit of in de...
0: Ja, je hebt altijd 24/7 heb je de lekkerste muziek
1: lekker
0: op zak.
1: Lekker oortjes in, lekker.
0: En in de app willen ook nog wel eens hele leuke winacties verschijnen.
1: En daar gaat wat aankomen.
0: Zeker weten. Is maandag al de 19e?
1: Ja,
0: ja. Oh, dan begint hij.
1: Ja, ja.
0: Oh. Ja, ik ga nog even niks zeggen, maar dat wordt me een leuke.
1: Kunnen we wel het thema verklappen? Wat we er een beetje... aanhangen?
0: Het is natuurlijk spooky season.
1: Oeh, dus Halloween.
0: Ja, Halloween.
1: Leuk.
0: Zeker leuk. En wat ook leuk is, lieve Pasquinel, is dat het tijd is voor jouw zin in een plaat.
1: Ja, ik had ook ergens zin in.
0: Maar dat was niet spooky season. Nee, maar als ik nog niet.
1: Nee, maar als ik dat zo zeg, dan denk je, oh, daar had ik zin in. Nee, maar het was Boys van Sabrina.
0: Een zomerplaatje.
1: Een zomerplaatje, ja. Ik heb een beetje het idee dat het echt nu wel het laatste stuiptrekkingen van de zomer
0: zijn. Ja, het is nog warm buiten, maar die regenbuien en die windstoten, ik ben er nog niet... Ik ben niet diep gelukkig
1: dus
0: nog.
1: Maar ik wil toch nog één keertje...
0: Het zwembad in. Jij wilt nog één keer het zwembad in met Sabrina. Voor de mensen die denken, waar hebben ze het over? Zoek de videoclip maar eens op. Dan weet je wel waarom Pasquinel die zomer best een leuke zomer vond.
1: Boys.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Dan gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 14 kilometer met 40 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wat een rust ineens, hè? Potverdorie.
1: Dat soms was lekker, zo'n nummertje.
0: Soms is het best lekker. Het was trouwens, je raadt het nooit wie dit was. Weet jij het wel? Ik wist het wel, maar wist jij dit zo? Goeiedag.
1: Gaat het nog?
0: Ik probeer een zin te maken en ik vind het een partij moeilijk. De man die je net hoorde. Weet jij wie dat was?
1: Als ik heel eerlijk ben, nee.
0: Het was Douwe Bob.
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Ja, die had ik moeten horen, al die kinderen op de achtergrond.
0: Snap je. Ik dacht ook, ik mis een kinderkoortje, maar ja, op zich. Wit erg. Hey, het is tijd voor muzieknieuws.
1: Ja.
0: En ik heb muzieknieuws. Ik heb muzieknieuws, jongens. En het is vooral voor... ik vind dit wel ingewikkeld, deze. Want Barbies.
1: Ja.
0: Dan denk je over het algemeen aan kleine meisjes, toch? En jongetjes, hè? Laten we wel wezen.
1: Ja, en dan Ken en Barbie, toch?
0: Ken. Ken en Barbie.
1: Ja, ik heb ze nooit gehad, hè? Dus,
0: nee, dat is duidelijk. Nee, maar G.I. Joe had je ook natuurlijk, hè?
1: Ja, maar dat waren geen Barbie poppen.
0: Dat was wel van Mattel ook, de G.I. Joe.
1: Was dat van Mattel?
0: Ja. Want mijn G.I. Joe die was getrouwd met mijn Barbie, dat begrijp jij.
1: Dat is niet goed.
0: Dat is, ja.
1: En Transformers had ik ook.
0: Ja, die trouwde niet zo lekker met Barbie.
1: Nee, dat ging niet zo goed.
0: Maar die had ik ook.
1: Maar dat waren wel mannen van staal, hè?
0: Dat zeker weten. Ja. Luister, Decepticon, love it. Maar Barbie poppen. Het idee is ooit ontstaan omdat er kinderen mee konden spelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En meisjes waren dat lekker aan het kammen en de kleedjes.
0: Precies,
1: aan
0: maar ook jongens trouwens. Hè? Zeker. Dus zeker. Maar nu komt er een Barbie-pop uit.
1: Ja.
0: Waarvan ik denk, ik denk niet dat het de bedoeling is dat kinderen daarmee gaan spelen. Denk ik. Maar,
1: een soort collectors item.
0: Dat gevoel heb ik wel, ja.
1: Die moet in het doosje blijven.
0: Want er komt namelijk een pop uit van Celine Dion.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En dat hebben ze, want dan moet je natuurlijk, ze moeten kiezen voor een Celine Dion. Het klinkt een beetje gek alsof er meer Celine Dion's zijn. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van Celine Dion, heeft ze nogal wat transformaties doorgemaakt.
1: Ja.
0: Ze begon bij het Songfestival. Althans, voor ons begon ze bij het Songfestival. Voor haarzelf was ze natuurlijk al aan de weg aan het timmeren. En toen werd het steeds groter en meer. En van glitter naar niet glitter, naar enorme roomsoes van haar op haar hoofd, naar een kort pittig kapsel, naar lang stijl. Waar kies je dan voor? Ze hebben gekozen voor de Celine Dion, of de hoe Celine eruit zag tijdens de Oscar-uitreiking in 1998. Dan denk je, waarom dan? Waarom?
1: Ja.
0: Nou, dat is de Oscar-uitreiking waarin zij My Heart Will Go On, ja, daar komt hij, uit de Titanic song. En die won natuurlijk ook belachelijk veel prijzen. Die film, maar ook het lied. En zij heeft dus, die pop, die heeft hetzelfde kapsel en dezelfde jurk die zij aan had op de Oscar-uitreiking.
1: Oké.
0: Okay. En de ketting uit Titanic. De blauwe diamant.
1: Ja, de blauwe diamant.
0: Die heeft ze om. De Barbie. Ja, zeker.
1: Ja, dat maakt wel een aparte Barbie, denk ik. Voor
0: snap
1: de
0: je? En ik kan me dus voorstellen dat het niet de bedoeling is dat je daar gezellig met je snotneusje mee gaat zitten spelen. Als kleinkind.
1: Maar luister.
0: Ja.
1: We hebben vrijdag behandeld dat ze de Jong op tour ging. Hè?
0: Ja.
1: En dat daar 7,5 miljoen aanvragen waren voor kaarten. Dus die hebben wat fans, hè? Dus dan kan jij nagaan wat zo'n pop misschien teweeg gaat brengen.
0: Nou, en ik ga je ook vertellen, er komen niet 7 miljoen van die poppen uit. Er komt in een beperkte oplage uit.
1: Ik zal zeggen, dus schrijf je in.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, zeker. Want dit is je pensioen. Als je er zo eentje hebt.
1: Ja, dat denk ik zeker.
0: Zeker weten. Ja, de 58-jarige Dion is trouwens niet de eerste die een bijzondere Barbie-pop krijgt. Er was er eerder al een van Whitney Houston. Hmm. Eentje van Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Tina Turner heeft ook een Barbie-pop. Maar ook Miley Cyrus en Mariah Carey gingen haar voor. Hmm. Ja, het is nou, ik heb de pop gezien. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou hem een beetje eng vinden als ik die op de schouw sta.
1: Ja, is het?
0: Ja, het is een beetje. Het is. Ik vind het een. Het is niet dat ik denk, oh, wat een gezellige
1: pop.
0: Pop. Nee, dit is meer iemand iets waarvan ik denk, 's nachts als ik slaap, dan komt deze met mijn keukenmes achter me aan.
1: Ja, dat is een andere pop.
0: Ja, die heeft een andere naam. Ja, precies.
1: 90,
0: maar dit
1: 80,
0: dat heb ik een beetje bij de Celine Dion Barbie. Hmm. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is echt verschrikkelijk.
1: Hi Rhea, you wanna play?
0: Nee. Ja, het is spooky, man. Ik denk dat ik me toch niet ga inschrijven voor deze... Nee,
1: pop, okay.
0: Nee,
1: nou ja,
0: denk
1: goed.
0: Ik. Ik denk het toch niet. Maar ja, nu kunnen we natuurlijk eigenlijk maar één lied draaien. Eigenlijk. En je kijkt me nu aan, zo van, ja, wat
1: ja,
0: dan?
1: Ja, daar ben ik benieuwd wat jij gevonden hebt bij dit.
0: Er kan maar één ding. Wat heb ik net gezegd? Wat had zonder nek?
1: Oh ja, je gaat de Titanic draaien. Ja, tuurlijk. Dat kan ook niet anders.
0: We gaan even keihard het schip op met z'n allen. En daarna er weer af, blijkbaar. Maar dat wisten ze toen nog niet meteen.
1: Hapen vast.

0: van moving. Ik heb jou vandaag al eerder getest, lieve Pasquinel.
1: Ja.
0: Toen dacht ik jou even te hebben met het three-side voetbal.
1: Ja.
0: Nu bleek natuurlijk dat jij daar ongelooflijk veel van wist. Want je had het gesprek met Deborah al gevoerd.
1: Ja, ik heb een beetje vals gespeeld.
0: Ja, nou ja, nee, het is niet vals gespeeld. Je hebt gewoon goed opgelet.
1: Dus dat is waar.
0: Weet je, je had ook eet je neus kunnen zitten eten.
1: Ja, maar dan had Deborah mij op mijn kloot te geven. Dan had ze gezegd van, ik zit met jou een show te maken. Hey, waar
0: wat
1: ben
0: doe
1: jij met je
0: gedachten? Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, misschien was je wel bij Dieren Donderdag. Want daar zijn wij nu aangeland. Je kijkt me angstig aan.
1: Ja, want ik had eigenlijk nog iets anders klaarstaan. Maar
0: oh
1: dat,
0: ja, denk jij dat? Nee hoor.
1: Okay.
0: Wat de muziek. Oh, je wilt je muzieknieuwtje er nog even tussendoor prakken.
1: Nee, die had ik. Maar dat geeft niet. Wij gaan lekker naar Dieren Donderdag.
0: We moeten naar de Dieren Donderdag.
1: Ja, nou, dan gaan we dat zeker doen.
0: Ik heb namelijk een vraag aan jou. Als ik tegen jou zeg schoenbekooievaar. Hoe denk je dan dat hij eruit ziet?
1: Nou, dan als ik dan de Haagse ooievaar ziet, dan zou je zeggen van, je hebt een schoen afgepakt van een tegenstander. Dan zie ik zo'n vlag, weet je wel.
0: Storkie met een voetbalschoen.
1: Zo'n storkie die een voetbalschoen in zijn mond heeft gepakt van de tegenstander. Met een half been er nog aan of zo, weet je. Zo'n stadionvlag. Dat zie ik dan ineens voor mij. Maar dat denk dat niet zo is.
0: Ja, nou ja. En ze noemen hem de shoebill ook wel in internationale plekken. Maar hij heeft niet een gerukt been.
1: Okay.
0: Het is ook geen dinosaurus met veren. Hmm. Hij leeft in de moeras. In de wetlands in Oost-Afrika. En hij kijkt wel de hele tijd naar je alsof je iets heel teleurstellends hebt gedaan. Hij heeft zo'n. Heb je wel eens gehad dat je moeder iets aan je had gevraagd en je hebt het niet gedaan? En weet je wel dat je thuis komt en die blik die ze in de deuropening heeft als je aankomt, die heeft hij constant.
1: Dus het is eigenlijk wel. Die kunnen we eigenlijk nu wel gebruiken bij ons voetbalclub, zeg maar. Weet je wat teleurstellende resultaten die we nu steeds hebben? Dat het,
0: dan heb je de shoebillblik.
1: Ja, dan hebben we de shoebillblik.
0: Dus. Nou ja, en hij heeft dus niet een afgerukt been in zijn bek, gelukkig. Maar hij heeft wel een enorme snavel. Die kan wel 23 centimeter lang worden. En hij lijkt een beetje op zo'n ouderwetse houten schoen. Weet je, vroeger hadden ze. Ja, dus een soort platte klomp bijna. Ja. Dus vandaar dat ze, toen ze het beest ontdekten, heel lang geleden, dat de associatie was. En daarom heet hij shoebill.
1: Mm.
0: Schoenbek. En hij kan dus ongeveer 1,40 meter hoog worden. Dat is bijna even hoog als Monique. Nee,
1: sorry, man.
0: En dan sta je tegenover een vogel die je dus bijna recht in de ogen aan kan kijken. Dus echt, het is een flinke unit, hè?
1: Maar dan kijkt hij nog niet zo, dan kijkt hij ook nog een sip.
0: Dus ja, teleurgesteld.
1: Teleurgesteld.
0: En wat dus heel grappig is, ze kunnen dus heel lang stokstijf stil blijven staan. Totdat er een prooi voorbij komt. En dan in één keer slaan ze toe. En de dierentuin in San Diego, die noemt hun jachtmethode treffend freeze and seize. Oftewel bevriezen en pakken. Dus eerst, ik ben een boom, ik ben een boom. Ik ben een teleurgestelde boom. Ik ben een ontzettend teleurgestelde boom. En dan komt er een leuk visje langs en dan is het grip knap.
1: Een beetje de reigerstijl die wij kennen hier in de sloten.
0: Precies.
1: Ja.
0: Met die gigantische snavel eten ze onder andere longvissen, paling, waterslangen en meervallen. Er zijn zelfs kleine krokodillen als prooi waargenomen.
1: Hmm.
0: Dus er is wel wat te vermalen. Nou, die enorme snavel die wordt dus ook als gieter gebruikt. Ja, dat is echt heel grappig. Bij grote hitte gaat die vogel water halen en dat over de eieren of over de jongen in het nest uitgieten. Dat is toch schattig.
1: Ja.
0: 1,5 meter, gezicht uit Jurassic Park, die uren naar je kan staren alsof je de grootste teleurstelling op aarde bent. En hij eet kleine krokodillen. Nou, klinkt als het ideale huisdier, vind je niet?
1: Ja, nee, ik hoef hem niet te hebben in het coachje.
0: Je bent,
1: moet ook een grote coach zijn eigenlijk. Een vogel van 1,40.
0: Dus. Ja, dit is wel. Dit is gewoon een stuk tuin. Ga je hiervoor.
1: Ja, dat wordt de tuin, ja.
0: Ja, spannend. We gaan naar de muziek en daarna komen we heus wel terug met jouw muzieknieuwtje.

0: Je hoorde Jonas Blue en Malive met Edge of Desire. Een powerplaat van eerder dit jaar bij ons. Ja, ja. Zeker wel. Maar daar gaan we het niet over hebben, want jij hebt muzieknieuws. Het is muzieknieuws tijd met Pasquinel.
1: Ja, ik heb muzieknieuws van onze...
0: Was het de jingle die je nodig had, denk je?
1: Ja, misschien wel. Misschien wel. We gaan er een mooie jingle van maken.
0: Precies.
1: Zullen we dat gaan doen?
0: Dat gaan we doen.
1: Okay. Nou, ik heb muzieknieuws van onze Haagse John West. Die zal een jubileumconcert in Rotterdam geven, in Ahoy. Maar die heeft hij moeten annuleren, want de kosten zouden te hoog worden. Nou, ik ga uitleggen hoe dat kan. Hij zal samen met René Vroger de kosten delen, omdat René Vroger een dag eerder een concert zou geven. En dat zie je vaak, hè, bij festivals met een podium. Dat ze dan delen. Dat wordt gedeeld en dan worden de kosten gedeeld. En hij zal dit samen met René Vroger doen. John West zal op 19 december zijn 20-jarige jubileum in het Rotterdamse evenementenhal vieren.
0: Ja.
1: Maar doordat René Vroger zijn concert op 18 december in Ahoy moest annuleren vanwege zijn gezondheid, kwam West ineens met een hele torenhoge kostenplaat te zitten. Ja,
0: en die moest toen ineens het hele ding gaan betalen.
1: Die moest het hele ding betalen. Ja, John West zegt, René Vroger is iemand die alles in de top en de building wil. Mm. Dus we hebben samen gekozen voor echt een hoge kostenpost. Maar als we dat samen zullen delen, zal het winstgevend zijn. Maar nu hij dit alleen moet doen, heeft hij dus gekeken. Hij moest nog een paar duizend kaarten verkopen. Dus die had ik echt wel verkocht.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar al heb ik hem stijf uitverkocht, dan zal ik nog dik in de min eindigen.
0: Oeh.
1: Door de kosten. Ja, dan snap ik dat dat een groot kostenplaatje wordt. Ja, dat is... Ja, dat is vervelend. Hij zegt, ja, René Vroger stuurde mij een lief berichtje. Vroger voelde zich echt schuldig omdat hij John West opnieuw moest teleurstellen. Want eind september is John West namelijk in het huwelijk gestapt. En zal René Vroger de openingsdans zingen.
0: Och.
1: Maar ook die moest hij afzeggen voor zijn gezondheid. En ja, ik heb heel gisteren een lief berichtje gehad van René Vroger. En hij mij liet weten dat hij er heel erg mee zit. En okay. Hij heeft er niet van kunnen slapen.
0: Ach, echt?
1: Hij zei, ik heb je bruiloft verpest en nu moet ik nog wat meer verpesten.
0: Nou ja, zeg.
1: Dus het is wel een beetje sneu. Ach. Maar ja, wie weet kan deze 20-jarige jubileumset nog ergens anders.
0: Sorry, ja. Nee, ik ben er niet bij.
1: Maar ja, dan gaan we dus... We gaan voor John West nog wel even een liedje
0: draaien. Ja, John West. Niet te verwarren met de visboer. Lekker ding. Daarna is het tijd voor het journaal De Situatie op de Weg. En dan komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Maar nu eerst feest met Lange Frans en John West.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Boxtel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn. Maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9 is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio. Oh, oh.

0: Ja, het is tijd voor Pasquinels jukebox. Of eigenlijk die van jouw papa.
1: Ja, ja, ik heb mijn kwartje uit mijn broek gehaald.
0: Goed zo.
1: Wat is dat?
0: Niks.
1: Oh. Ik ga jou vertellen even wat voor...
0: waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, we gaan luisteren naar It's the Same Old Song van de Four Tops. Dat vond ik een geweldig nummer. En ik vind alle nummers van de Four Tops eigenlijk wel echt goed.
0: Ik begrijp
1: het. Leuk goed. Maar deze was uitgegeven in 1965. En de platenmaatschappij was Motown. Het nummer duurt ongeveer 2 minuten en 46 seconden. De schrijvers waren Holland Doze Holland.
0: Ja.
1: En natuurlijk de zanger was Levi Stubbs. Dat was de katholieke zanger van de groep. Ja,
0: zeker.
1: En het nummer verscheen kort nadat een enorme het I Can't Help Myself.
0: Ja.
1: Die ken je natuurlijk ook wel.
0: Ja.
1: Wilden ze het succes van de Four Tops snel voortzetten. Toen bleek dat een voormalige platenmaatschappij Columbia in een oudere opname van de groep wilde uitbrengen. Moest Motown wel snel opnieuw met materiaal komen. Nou, en dat hadden ze dus heel snel gedaan.
0: Om te zorgen dat die anderen niet ineens met het succes ervandoor gingen.
1: Nou, het nummer was naar verluid binnen 24 uur geschreven. Het was klaar.
0: Echt?
1: En op 8 juli 1965 waren er al 1500 exemplaren naar belangrijke radio-dj's verstuurd. Ongelooflijk snel.
0: Ja, dat is echt heel snel.
1: Tijd.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, wij hebben natuurlijk nu hele andere tijden.
1: Ja, je doet nu dus, een linkje, je stuurt het door. Maar
0: ja,
1: dat
0: dan
1: moest
0: is
1: gewoon
0: het binnen 2 tellen. Ja, maar dit moest er naartoe.
1: Dit
0: er
1: moest
0: echt
1: er naartoe. Ja.
0: Er moest nog iemand op de fiets of in de auto.
1: Ja.
0: Of in de, nou ja.
1: Dat is, dan had je ook nog een band om die arm.
0: Ja,
1: gewoon,
0: precies.
1: Met de tape. Dat moest ook nog allemaal erop gezet worden.
0: Ja, wauw. Andere tijden. En weet je dat het eigenlijk helemaal niet zo lang geleden is? Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, als er wat jeugdige kijkers luisteren, die horen 1965. Die denken van,
0: ja,
1: jeetje, dat is vorige eeuw.
0: Lang geleden, maar voor ons is dat niet zo lang geleden. Oh, Pasquinel, wat voel ik me oud. Maar goed, jij hebt je kwartje klaar.
1: Ja, ik heb hem uit mijn broek gehaald. Dus hij ligt klaar hier zo. En we gaan hem in het gleufje steken.
0: Oké. Komt-ie.

0: Rihanna met haar SOS. Oftewel, iemand moest haar komen bevrijden. Nou, volgens mij is dat prima gelukt, want het gaat hartstikke lekker met Rihanna. Sterker nog, ik ben wel toe aan nieuwe muziek van Rihanna.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, toch? Ik zou het leuk vinden als die weer eens even de microfoon afstofte en aan de slag ging. Ik bedoel, die kinderen die kunnen inmiddels naar school.
1: Dan hebben we weer een nieuwe powerplaat misschien.
0: Dat zou enig zijn.
1: Ja,
0: maar het is tijd voor iets heel, heel, heel anders. Namelijk ook wel grote prestaties, maar dan niet op muzikaal gebied. We gaan het hebben over...
2: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
0: Met Pasquinel.
1: Ja, ik ga jou even wat sportnieuws bijbrengen. De Engelse Lioness wonnen de returnwedstrijd tegen Griekenland met 5-0. En bereikten daarmee een totale score van 8-1. En de volgende playoffsronde voor het WK 2027 is Oekraïne de volgende tegenstander.
0: Oké, maar dat is wel een flinke score, of ben ik nou gek?
1: Dat is een flinke score.
0: Oké, dus
1: maar Griekenland schijnt het niet zo goed te hebben gedaan. Nou, VS die knokte zich terug tegen Spanje. De Amerikaanse vrouwen speelden met 2-2 gelijk tegen Spanje. Ashley Sanchez scoorde en Maloroy Swanson maakte de gelijkmaker in de 86e minuut. Nadat Spanje met 2-0 voor had gestaan.
0: Oké, dat is eigenlijk. Er is een shift gaande in voetbal, lijkt het wel. Of is dat gewoon even een hiccupje?
1: Nee, ja.
0: Wat denk jij?
1: Nou ja, ik denk dat het niveau gaat een beetje naar elkaar trekken. Dus het vrouwenvoetbal gaat wat sterker worden.
0: En dan wordt het echt interessant. Nog interessanter om naar te kijken. Want het is al hartstikke leuk om naar te kijken. Maar dan nog leuker door, ja. Denk ik.
1: Nou, bij tennis hebben we ook een verrassingje. Wereldtopper Sabalenka verloor verrassend van de Amerikaanse Anna Lee. Met 3-6, 6-4 en 7-6.
0: En is het heel gek dat ik nog nooit van Anna Lee heb gehoord? Is dat het? Ja, dat is waarschijnlijk heel gek. Maar dat is, of is dit jong aanstormend talent?
1: Ik denk dat het jong aanstormend talent is. Het is een nieuwe tegenvaller voor de voormalige nummer 1 van de wereld.
0: Potverdorie. Ja, nou ja, weet je wat het is? Als je heel, heel lang kampioen bent, je moet op een gegeven moment ook dat stokje weer doorgeven. Je kan niet voor eeuwig kampioen blijven. Je wordt ouder.
1: Ik denk dat dat lastig blijft voor om
0: dat los te laten.
1: Om dat los te laten,
0: als topsporter. Ja, als dat alles is wat je nou jarenlang hebt gedaan.
1: Ja, en
0: kan ik me voorstellen.
1: Aan de top opgedraaid. En dan moet er iemand op een gegeven moment tegen jou gaan zeggen van het wordt minder.
0: Ja, lieverd, je wordt wat ouder. Je wordt ouder, mama.
1: Ze zeggen niet voor niks, je moet stoppen op je
0: top. Je hoogtepunt. Ja, ja, ja, zeker, ja. Zeker weten. Ja, maar ja, goed. Wanneer is dat? Dat weet je natuurlijk nooit. Want je kan altijd denken, ik kan me voorstellen als jij topsporter bent en jij scoort heel goed, je doet hele goede wedstrijden, dan is er ook een moment dat je denkt, ja, maar ik kan nog beter. Ja. Als je echt topsporter bent,

0: wereldtitel gewonnen van het Amerikaanse basketbal. De Amerikaanse vrouwen wonnen van Frankrijk met 97-79 te verslaan.
1: Oeh.
0: Het is de 12e wereldtitel voor de Verenigde Staten.
1: Het is niet eens zo heel ver uit elkaar, eigenlijk, voor basketbalcijfers. Oké, nou spannend. Wel nou, top dat Frankrijk het zo ver heeft geschopt. Vind ik gaaf.
0: Nou, dan hebben we het over iets over een topsporter die niet weet wanneer die moet stoppen. Dat is Cristiano Ronaldo. Die is volgens recente berichtgeving voorlopig geschorst door de Portugese Voetbalbond.
1: Oh.
0: Want er loopt een disciplinaire procedure nadat hij het trainingskamp van de nationale ploeg voortijdig verliet. En hij was het niet eens met de speeltijd die hij kreeg.
1: En daarom is hij boos weggelopen?
0: Hij was toen boos weggelopen.
1: Ja, wat dat betreft
0: was,
1: is
0: de bond heeft hem nu disciplinair even teruggefloten. Ja, misschien moet de bond wel gewoon duidelijk tegen hem zijn nu van... joh, luister Ronaldo, het is mooi geweest. We gaan nog één afscheidswedstrijd voor je organiseren. En wij zien van jou... dienst af. En we zijn je heel erg dankbaar voor al het moois wat je ons gegeven hebt.
1: Maar ergens houdt het op. Maar is het niet zo dat hij... Want hij wil toch heel graag de titel van de... Wat was het nou? Langst spelende of de oudst spelende... Nou ja, zoiets. Een soort... Hij wil heel graag dat zijn. Heb ik begrepen hoor. Maar misschien
0: is niet alles wat jij wil, hè?
1: Nee.
0: Ik snap dat. En iemand met zo'n status mag echt wel van mij een standbeeld krijgen, bij wijze van spreken, weet je?
1: Volgens mij heeft hij dat al, toch?
0: Dat zal vast wel. Dat zal
1: vrij
0: vast
1: lelijk ook. Een standbeeld
0: staan. Nee, maar jij snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
0: Maar als jij het niet meer kan functioneren, als ik hier bij de radio ben en ik kan bijna allemaal niet meer...
1: Oh, lieve Pascinel. Nee, dan houden we er ook mee op.
0: Dan moet je zeggen van, joh, pas, jouw tijd zit erop.
1: Ja. Ja, dat is zo.
0: Dat is met alles, toch?
1: Ja. Ja, je hebt wel gelijk. Maar ja... Ja, okay.
0: Maar dan kan ik zeggen, ja, maar ik wil 100 jaar op de radio zitten, dus ik moet nog 2 jaar. Ja, maar sorry.
1: Ik moet nog 2 jaar, ja, want je gaat hier tot je 100ste zitten. Ja, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, maar ja, ik ben benieuwd. Zouden ze het spannend vinden om zoiets tegen hem te zeggen? Want het is natuurlijk wel een beetje een driftig ventje. Ja, het is niet een hele gezellige. Tenminste, ik heb nooit de indruk dat het een hele rustige meneer is die goed kan incasseren.
0: Ik denk dat die jongen best wel gewoon een normale jongen is.
1: Hoor.
0: Maar
1: toch wel?
0: Ik denk wel, ja, maar ik denk dat hij het gewoon. Ja, dat het in zijn hoofd nog niet helemaal. Dat hij er nog niet helemaal klaar voor is om te stoppen.
1: Nee.
0: Maar,
1: oh,
0: ja, dan heb je af en toe dat steuntje in je rug nodig. Die zegt van: jongen, ja, sorry, maar wij gaan je gewoon niet meer selecteren.
1: Kap er nou eens mee, joh.
0: Het is klaar.
1: Cristiano.
0: Maar dat was het sportnieuws.
1: Nou, dankjewel voor dit sportnieuws.
0: 15 oktober.
1: Morgen hebben we natuurlijk weer sportnieuws. En dan lekker alternatief door Noah en Doels in elkaar gefrommeld.
0: Oh.
1: Dus ik ben er altijd heel, heel erg enthousiast over. En benieuwd naar. Eigenlijk net als met jou.
0: Ja.
1: En ja, als je nou nog niet genoeg hebt van sport. Ja, dan... Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Waarom ben ik zo vals aan het zingen, vraag je natuurlijk af.
1: Ik denk jij met mij aan het...
0: Ja, het was een kleine ode aan jou. Maar het is ook even om onze kijker-luisteraars wakker te schudden. Het is namelijk het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. En dat betekent dat we ruimte hebben voor hun verzoekjes.
1: Ja, wij zijn benieuwd. Wat wil je graag horen?
0: Ja, precies. En als jij denkt, nou, er is wel een liedje dat ik graag wil horen, dan kun je dat insturen door een appje te sturen naar 06-3460-6464. Ik herhaal, 06-3460-6464. Ging het toch te snel? Dan kun je gewoon naar de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Had je niet verwacht, hè, die URL. En daar kun je op het groene WhatsApp-icoontje klikken en achterlaten wat je graag wilt horen. Dat kan ook via de Girl Power Radio app. En die vind je in alle app stores die er maar zijn. Zijn er maar twee. Daar kun je hem downloaden. Hij is gratis. We hebben geen gegevens van je nodig. Het gaat nooit geld kosten. Maar je hebt wel 24/7 de lekkerste muziek in je zak. En ook daar kun je klikken op het groene WhatsApp-icoontje en ons vertellen wat je graag wilt horen in dit laatste uur. Dan hebben we nog een mogelijkheid. Echt waar? Ja, echt waar. Je kunt namelijk, als je toevallig meekijkt in de Twitch stream chat, je verzoekje achterlaten daar. Kleine voorwaarden, het moet in de database staan. En daar, ja, daar hebben we vrij weinig invloed op. Soms denk je, nou, dat moeten ze hebben, hebben we het niet. En soms denk je, nou, dat hebben ze nooit, hebben we het wel. Dat is echt heel grappig. En liever geen panfluit, want daar krijg ik pijn van aan mijn nieren.
1: Maar het is 15 oktober, het mag ook nog geen kerstplaatje zijn, toch?
0: Nou, liever niet nog.
1: Nee, toch?
0: Nee, nog even niet. Eerst Halloween, jongens. Dan gaan we het even over kerst.
1: Oh, misschien hebben we iemand wel een heel leuk spooky nummer. Dus misschien,
0: dat is een goeie van jou. Ja, zeker weten. Ja, en in de tussentijd, totdat we daar zijn, hebben we natuurlijk voor jullie de situatie op de weg. Wij vragen ons namelijk hardop af...
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier op onthaald. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappen

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: dat was Snelle met Reunie. En hij heeft ons heel snel naar het laatste half uur van de show toe gereden.
1: En wat we ook heel snel binnenkregen, dat was een verzoekje.
0: Ja, zeker weten. En het mooie is dat het volgende item wat ik heb, en dat is namelijk de Duidelijke Donderdag. Rea behandelt een wetenschappelijk onderwerp, hopelijk op een duidelijke manier. Past heel goed bij dat verzoekje. Dat we het niet wisten van tevoren.
1: Ga jij maar eens even vertellen wat jij gevonden hebt.
0: Ik begin met deze. Ik las ergens, en dat was in zo'n populair wetenschappelijk blad, The Quest.
1: Ja.
0: Dat er op enig moment geen sterren meer aan onze sterrenhemel zullen staan. Ja, daar schrik je van, hè?
1: Want?
0: Ja, nou, dat vroeg ik mij dus ook af.
1: Ja.
0: En daar stond bij dat dat komt omdat het universum uitdijt, of dus wel steeds groter wordt.
1: Ja.
0: En dark matter, zo noemen ze het, hè, of die donkere energie.
1: Ja.
0: Dat die eigenlijk ervoor zorgt dat dat gebeurt. Nou, daar begreep ik natuurlijk helemaal geen ene jota van.
1: Nee.
0: Dus ik ben er ingedoken. En nu heb ik de beste metafoor om uit te leggen hoe dat nou zit. Stel, jij bakt een krentenbol in de oven.
1: Ja.
0: Ja. En terwijl het deeg warm wordt, rijst het brood en wordt dat steeds groter.
1: Dat klopt.
0: Toch? Ja. Die krenten zelf, die zijn nog steeds gewoon krent.
1: Ja.
0: Dus gewoon krent, niks aan de hand, niks van. En, maar de afstand tussen de krenten wordt steeds groter, omdat dat deeg steeds groter wordt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ja, ik snap het.
0: Eerst
1: staan
0: ze lekker bij elkaar.
1: Hem, ja, ik snap
0: en ze
1: helemaal.
0: Komen nu.
1: Het is een klein bolletje, wordt een groot bolletje.
0: En de krent is nog steeds een krent.
1: Ja.
0: Alleen hij is nu verder weg van zijn broertje krent of zijn neefje krent. Nou, ons heelal is net als dat deeg. Sterren en planeten, dat zijn dan de krenten, die blijven even groot, zelfde soort dingetje. Alleen de ruimte zelf, oftewel het deeg wat tussen die planeten zit, dat wordt steeds groter.
1: Ja.
0: En rekt uit. En wetenschappers hebben dus ontdekt dat dat oprekken ook nog eens steeds sneller gaat. Dus eigenlijk, dat is ook als je weer naar die oven kijkt, naar die krentenbol, dan in het begin zie je hem zo langzaam. En dan heb je toch wel eens zo'n versneld dat ineens zo die bovenkant zo plop.
1: Dat er wel eens open scheurt. Heb je wel eens met die
0: ja,
1: cupcakes en zo.
0: Dat.
1: Ja.
0: Nou, dat idee. Die onzichtbare kracht, of de motor die dit deeg in die oven dan zo hard laat reizen, dat noemen we dark matter, donkere energie. We kunnen het niet zien, maar we merken het wel. En we merken dus dat die boel uit elkaar geduwd wordt.
1: Dus die sterren die gaan steeds verder uit elkaar staan. En
0: En omdat die ruimte dus zo hard groeit, bewegen verre sterrenstelsels zich sneller van ons vandaan dan de snelheid van het licht. En in de verre, verre toekomst, het is dus nog, waarschijnlijk gaan wij het niet meer meemaken, maar dan is die ruimte tussen ons en die andere sterren zo groot geworden dat de hemel vanaf de aarde gezien helemaal zwart zal zijn. Want we zien die sterren niet meer.
1: En wat gaat dat met de maan doen? En de zon?
0: Nou, de maan is een planeet die hoort bij de. Die zit zeg maar.
1: Ja, die
0: in de,
1: hoort
0: in
1: erbij,
0: de,
1: hè?
0: Bij
1: dat
0: de is, aarde. Dus we hopen dat dat onze satellietplaneet blijft. En de zon, ja. Men zegt ook dat de zon op enig moment gaat doven. Nou, dat gaan wij nooit meer meemaken, vermoed ik. Maar die wordt op een gegeven moment ook maar een steen. Bizar, hè, eigenlijk.
1: Ja, maar dan, als de zon dooft, is het klaar, denk ik.
0: Dan is alles klaar, ja. Want zonder zon hebben wij geen leven op. Daar het kloot. Maar, nou ja, en je weet nu in ieder geval dus hoe het zit met hoe het nou kan dat de ruimte groter wordt. En dat er dus op enig moment geen sterren meer te zien zullen zijn vanaf de aarde. Ver nadat wij al lang iets anders zijn gaan doen met ons lijf.
1: Maar moet je dan mee als sterrenkundige?
0: Ja.
1: Is klaar?
0: Ja. Het was het laatste onderzoek wat ze gingen doen.
1: Ja, ik maar ga het mooie geen sterrenkijker dus meer kopen. Daar heb ik daar niks meer aan.
0: Het verzoekje wat ik heb gekregen.
1: Ja.
0: Dat past er een wonder wel bij. Wij vroegen natuurlijk om een spooky liedje. Omdat het spooky season is. Het is de maand van Halloween. En ik kreeg een verzoekje binnen. En daar werd gezegd. Nou, geen spooky liedje. Maar wel een liedje van Spooky en Sue. En Spooky en Sue hebben een liedje gemaakt. En dat heet Swinging on a Star. Dus als jij op die krent zit. En je krentenbol. Dan is dat wat er gebeurt. Dus die gaan we draaien.

0: Ja, je hoorde NSYNC met My Girlfriend. Nou, dat kan je niet ontgaan zijn dat het nummer zo heet. Want ze hebben het denk ik wel 450 keer herhaald.
1: Dat gaan we niet vergeten.
0: Nee, dat gaan we zeker niet vergeten. En wat we nog meer niet gaan vergeten is wat er vandaag allemaal nog gaat gebeuren op Girl Power Radio. Want het wordt rete gezellig.
1: Dat geloof ik best.
0: Zeker weten. Zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. En dan is het om 4 uur weer tijd voor... Je kijkt me aan.
1: Nou, ik zit daar. Oh, je wil vroeg het aan mij?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Achteraan sluiten.
0: Ja, ja, natuurlijk. Met Hugo en Helien vandaag. Dus dat wordt zeker gezellig. En meteen daar achteraan is het tijd voor gelijkspel.
1: Vertel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook die wordt weer ontzettend leuk. Het is eigenlijk vandaag één grote aaneenschakeling van feest.
1: Ja.
0: Dat is wel waar we toch wel een beetje op kunnen gaan leunen.
1: Zeker.
0: Morgenochtend ben ik er weer. En dan is het hier heel druk in de studio. Want dan heb ik 3 co-hosts.
1: 3?
0: Ja.
1: Hoe ga je dat volhouden?
0: Ja, nee,
1: hoe
0: dat
1: ga
0: is juist
1: je
0: heel
1: regelen?
0: Fijn.
1: Hoe ga je
0: dat is
1: regelen?
0: Juist heel fijn, okay. Kan ik je vertellen. Ik vind dat, ja, dat zijn mijn meest relaxte dagen. Want ik hoef eigenlijk heel weinig te doen.
1: Ja, als je bij mij staat, heb je het druk.
0: Dan moet ik heel hard werken. Ja, precies. Ja,
1: dat is zo. Ik laat jou lekker hard werken.
0: Je laat mij hard werken. Ja. Maar inderdaad, Roby, Doels en Noah, die hebben een heel bijzondere show voor jullie in elkaar gedraaid. En het is morgen ook een bijzondere dag. Je gaat over voedsel. En niet voedsel als in zaalvoetbal, nee, maar voedsel als in dat wat wij tot ons nemen.
1: En gaat het over gezond voedsel of gaat het juist over ongezond voedsel?
0: Het gaat zowel over gezond als over wat doen wij om verspilling tegen te gaan.
1: Oké.
0: Dat is op zich wel.
1: Dat vind ik op zich
0: een
1: prima.
0: Een hele goede vraag.
1: Nou, hoor, dat is niks mis mee.
0: Dus dat morgen. En morgen heb ik ook een drukke middagshow. Dat wordt ook al gezellig. Dan hebben we Doels, Noah en Danique. Ja. Het is morgen chaosdag, maar gezellige chaosdag.
1: Ja.
0: Vandaag hebben we dus nog een heleboel voor je klaarstaan. Morgen een heleboel voor je klaarstaan. En wat ik nu voor je klaar heb staan... Ja, wat een mooi bruggetje. Je zou bijna denken dat ik erover na had gedacht. Is een plaatje dat is aangevraagd door Rebecca. Oh, want het van schrik houdt mijn bedje ermee op. Hoorde je het?
1: Ja, maar jij dacht al dat hij weer klaar
0: was. Ik dacht dat hij alweer klaar was. Ja, maar dat was nog helemaal niet zo.
1: Nee, dat was niet.
0: En Rebecca zegt van... Ja, jij hebt het van de week gehad over dat die hele country ding terugkomt. Dat klopt. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ze zegt, en ik vind eigenlijk wil ik daardoor toch wel nog een beetje meer aandacht eraan. Maar dan de moderne kant. Want wij denken toch al Kenny Rogers, Dolly Parton, dat soort dingen. Ze zegt, nee, Ella Langley, Choose in Texas, is toch wel het voorbeeld van de moderne country. En weet je, Rebecca, je hebt helemaal gelijk. Dus je krijgt deze gratis en voor niks van ons voor jou op deze donderdagochtend.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeien.

0: Moeilijke de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de tweede maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werkelozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot EU-landen.

0: landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set
0: you free. It'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts zeggen dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar. Verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Hij behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a
0: Kanshebber nummer 2. Call it what

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen Van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen twee nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na fraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: tot sluit staan.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a what was, it'll set you
1: free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it

0: Dit is het nieuws, ik ben Rob van Meer. Vlakbij de Roemeense kust zijn twee commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van één schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen gevallen, waarbij tallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen gehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken op citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuiden komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingen sinds 2004.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot

0: Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in THP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. Vlakbij de Roemeense kust zijn twee commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van één schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Thank you.

0: uit 1978 alweer. Summer Nights, hey Helene.
1: Yay, Hugo.
0: Ach, de sfeer zit er weer goed in, hè?
1: We zijn er weer.
0: We zijn er weer. Tot 6 uur is dit achteraansluiten. En wij gaan weer even het komende half uur met jou achteraansluiten. Dus als je in de file staat, niet getreurd. Want wij komen zo lekker gezellig bij je staan.
1: Gezellig.
0: Maar Helene, daar hebben wij een autootje voor nodig.
1: Oh, ja, dat is waar.
0: En ik heb er 3 waar jij eentje vanuit mag kiezen.
1: Oh, top. Welke?
0: Ja, nou, ik heb een hele snelle auto.
1: Oké.
0: Dat is die.
1: Nou, dat is geen Ferrari.
0: Nee, maar hij is wel snel.
1: Oké.
0: Ik heb ook een hele grote auto. Dat is deze.
1: Klinkt als een Jeep.
0: Nee. Ik heb ook een hele oude auto. En dat is deze.
1: Sowieso.
0: Ja, gaan we voor de hele snelle. Oh.
1: We gaan voor de oude.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ja, dat gaan we doen. Super. Nou, dat is top. Dan is dat geregeld.
1: Nou.
0: Dan gaan we zo meteen ook nog eens even uitkiezen waar we dan precies heen gaan. Maar laten we eerst maar eens even instappen en wegrijden. Eens even zien.
1: Ik denk dat het wel een dieseltje is. Dat wordt denk ik 80.
0: Ja, we gaan niet te hard.
1: Duurt wel lang.
0: We moeten maar gewoon vertrekken. Ja. Gaan we dat doen. Gordeltjes om. Hoppa. Zo. En dan vertel ik je zo waar we heen gaan.

0: Als je Love Island kijkt, dan kende je deze al. Ik kijk dat niet. Ik kende hem nog niet.
1: Ik
0: maar
1: ook niet.
0: Het is Rayel met Get a Dead.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, wij zijn achter aangesloten.
1: Ja, we staan nu lekker met jullie in de file.
0: En we gaan het alleen maar nog veel leuker maken om in de file te gaan staan.
1: Feestje.
0: Hoppakee. Er zijn vandaag 3 plekken waar we heen gaan. En ik ben heel benieuwd, Helien, waar jij heen wil. Want we hebben Raalte, waar een verslaggever van RTV Oost op zijn plek gezet wordt.
1: Oh, ja.
0: We hebben Middelstum, waar de mooiste boom van het jaar staat. En de verzorger snapt wel waarom die gewonnen heeft. En
1: okay.
0: We hebben Spijkernisse, waar de politie een flinke flater sloeg. Letterlijk, in een brug.
1: Oei. Oké, nou, die eerste. We gaan naar Raalte.
0: Gaan we als eerste naar Raalte, helemaal goed. Maar ja, we zijn natuurlijk wel, het is best een eindje rijden. Dus we hebben een snackie nodig.
1: Ja, en honger hebben we. Honger.
0: Ja, dat is zeker weten. Dus
1: 4 uur kuppen soep. Ja, dat is nu. Ja.
0: Ik heb, jij mag kiezen. Ik heb geen kuppensoep voor je, het spijt me. Maar ik heb wel eventueel een broodje bakpauw. Broodje warmvlees, broodje bakpauw. Broodje warmvlees, broodje bakpauw. Of ik heb eventueel voor je M&M's. Just gonna stay.
1: Ja, wel bangers. Ik ga voor hartig vandaag. Een lekker broodje bakpauw.
0: Ga jij voor een lekker broodje bakpauw?
1: Een lekker broodje bakpauw.
0: Oh, wat heerlijk. Oh, dat is wel echt smerig lekker ook, hè?
1: Ja.
0: En dan gaan wij lekker naar Raalte rijden.
1: Ja, gezellig.
0: Onder het genot van een broodje bakpauw.

0: klopt dat je ruiten er nog in zitten.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
2: Oh, nou, wat een banger.
0: Wat een plaat is dit, hè. En dan besef je weer dat dat 2009 was dat dit nummer eruit kwam, hè. Bizar.
1: Wat vliegt de tijd.
0: Ja, voor broodje bak pauw inderdaad. Ik weet niet of ik hem nog af had moeten kondigen. Maar dit was jouw lekkere snackie.
1: Dat was een heerlijk snackie.
0: Ja, dat
1: was echt een lekker snackie.
0: Hey, we zijn aangekomen in Raalte.
1: Ja, vertel.
0: Nou, in Raalte is iets leuks aan de hand. Want de Nijmeegse Vierdaagse kennen we allemaal natuurlijk. Maar feestje. Er bestaat... Ja, dat is een heel erg feestje. Absoluut. Maar er bestaat ook iets als de Sallandse Vierdaagse.
1: Oeh, die ken ik niet.
0: Nee, nou, dat is dus onder andere door Raalte. En die is op dit moment ook bezig. Het is een beetje hetzelfde idee natuurlijk. 4 dagen lang hele grote afstanden wandelen. Deze verslaggever van RTV Oost, die nam even een kijkje. En die verbaast zich over een deelnemer met een prothese. Maar dan wordt hij vervolgens even goed op zijn plek gezet.
3: Je loopt bijna 6 kilometer per uur volgens mij. Moest flink aanpoken.
4: Oh, ja? Ja, je bent slim, hè, gozer. Hè?
1: Mag ik dit nog een keer horen?
0: Ja hoor, zeker. Dit is moeilijk te verstaan, hè?
1: Ja.
0: Wacht. Doen we het gewoon nog een keertje?
3: Je loopt bijna 6 kilometer per uur volgens mij. Moest flink aanpakken.
4: Oh, ja? Ja, je bent slom, hè, gozer, hè?
1: Zegt hij dit nou echt?
0: Hij zegt, je bent ook slom, hè, gozer.
1: Oh!
0: Tegen die verslaggever. Ja, ik vond het wel goeie. Ja, ik vond het wel
1: goeie. Ja, hij staat daar maar een beetje natuurlijk.
0: Ja.
1: Lekker bezig.
0: Dat... Maar ik heb die beelden gezien en hij loopt ook wel echt heel snel, hoor.
1: Die met dat been?
0: Met dat been, ja. Hij heeft
1: zo'n pin
0: in zijn bot en daar zit dan zo'n prothese aan vast.
1: Oh, hij heeft zo'n loopding.
0: Nee, niet eens.
1: Oh.
0: Gewoon een voet aan een ijzeren staaf aan zijn bot vastgepind.
1: Nou, hij heeft lopen trainen voor de 4-daagse.
0: Ja, dat schijnt. Dat denk ik ook inderdaad.
1: Ja, dat hoop ik voor
0: hem. Dat hoop ik ook voor hem. Waar gaan we nu heen? Gaan we naar Spijkenissen of gaan we naar Middelstum?
1: Middelstum ken ik niet, dus daar gaan we nu heen.
0: Oké, dat is Groningen.
1: Oh, ja.
0: Dus je moet even flink...
1: Daar kom ik nooit.
0: Nee. Snap ik. Het is wel mooi daar, hoor.
1: Ja, in januari misschien. Oh, in Noorderslag.
0: Ah, ja. Moet je even horen.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Hoorde je terwijl wij onderweg waren naar Middelstum.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Met onze prachtige oldtimer.
1: Oh, het is wel echt een mooie, hè?
0: Hij is wel lekker.
1: Ja, ik vind, hij rijdt ook heerlijk. Een lekkere vering.
0: Zo. Ja, ik vind ook dat je goed rijdt, Eline.
1: Thanks.
0: Alsjeblieft.
1: Lang opgeoefend. Ja.
0: In Middelstum, dat ligt in Groningen, in de provincie Groningen om precies te zijn. Mm-hmm. Dit jaar zijn zij met de neus in de boter gevallen. Want er zijn tientallen verkiezingen in Nederland waar je aan mee kunt doen. Van die publieksverkiezingen. Bijvoorbeeld het mooiste natuurgebied. Ja. Slechtste slogan.
1: Grappigste dierenfoto.
0: Precies. Ja. Beste woord van het jaar. Oliebol van het jaar. Ja. Nou, enzovoort, enzovoort.
1: Maar er is Jezusgezichten in dingen.
0: Ben je serieus?
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Oh. Anders gaan wij die bij deze gaan wij die in het leven roepen. De Girlpower Jezusgezicht in dingen. Vind ik een goed idee. Maar de mooiste boom van het jaar, die staat dit jaar in Middelstum. En de verzorger van die boom is echt enorm trots. Maar ook wel gewoon zoals een Groninger is. Een beetje realistisch. En hij snapt namelijk wel waarom die boom gewonnen heeft. En waarschuw je
1: alvast...
0: Omdat
1: hij in Engeland is omgezaagd?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ja. Nou ja, ik kan hem ook twee keer afspelen, want het is in het Gronings.
1: In Gruins.
0: Okay. In Gronings. Gruins. Nou, kijk of je het kunt verstaan. Ja. Waarom heeft deze boom eigenlijk gewonnen?
2: Dat is de mooiste boom dat hij de mooiste stem kreeg. Dat is gewoon zo.
0: Nou.
1: Hij heeft de mooiste stem gekregen. Wat zegt hij dan? Nee,
0: het is de mooiste boom.
1: Omdat hij?
0: De meeste stemmen gekregen heeft.
1: Oh, daarom
0: heeft.
1: Is het de mooiste boom.
0: Ja, daarom.
1: Nou ja, klinkt heel nuchter, ja.
0: Ja.
1: Is feitelijk.
0: Feitelijk correct en tevens juist.
1: Ja, precies. Hij heeft geen ongelijk in ieder geval.
0: Nee, hij heeft zeker geen ongelijk. Maar ik feliciteer hem desalniettemin met de mooiste boom.
1: De mooiste boom.
0: Ja. Hé, zometeen gaan we dan nog even naar Spijkenisse.
1: Spijkenisse.
0: Spijkenisse. Nou, dan gaan we weer. Ja, lekker, Eline. Hoppakee. Tot zo. Oh, dat is ik bedoelde.
1: Dat is niet die.
0: Dat is niet deze, dat is deze.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: May.
1: NSYNC, hoorde je?
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
1: In ons lelijke eentje. Heerlijk. Naar spijkernissen getuft.
0: Nee, ja. maar dan wel met een...
1: Ja, heerlijk. Dat is... Oh, nog één keertje.
0: Ja.
1: Heerlijk. In Spijkernissen is wel iets leuks gebeurd. Het was namelijk kort geleden de Dag van de Veiligheid. Ken jij dat, Helien?
0: De Dag van de Veiligheid?
1: Ja, de Dag van de Veiligheid.
0: Is dat niet elke dag?
1: Ligt aan wie je dat vraagt, denk ik. Mm-hmm. Voor mij wel, voor jou misschien iets minder.
0: Oh ja.
1: Maar...
0: Nee, hallo. Ik rij ook, probeer ook veilig te rijden.
1: Nee, het gaat niet om het rijden.
0: Oh.
1: Het gaat juist om dat er niet zoveel dingen gebeuren. Criminaliteit en... maar ook veiligheid op straat. En je veilig voelen op straat.
0: Oké, ja, ga verder.
1: Ja. Het is ook een dag, de Dag van de Veiligheid, waarbij alle hulpdiensten even hun spierballen laten zien. Ze pronken met de snelste en de grootste en de beste vervoersmiddelen die ze hebben.
0: Oh.
1: Ja. Ze laten zien, dit kunnen wij, met ons ben je veilig. Totdat de politie van Spijkernissen met hun supersonische controle speedboot onder hun brug doorvaart. Ja, vanaf dat moment twijfelde ik wel een heel klein beetje over die boodschap.
3: Oh, de brug hoeft niet open, hoor.
0: Wat?
4: Niet.
0: Oh nee. De brug moet niet open. Moet hij niet.
1: Ja, dit is toch fantastisch. Geweldig. Oh, echt zo'n hele dure boot. En dan de communicatiemast eraf varen tegen Spijkernissen.
0: Erg.
1: Ja, dit is wel erg.
0: Nou, dat is wel heel veel belastinggeld. Wat gewoon...
1: Ja, helemaal weg.
0: Ja, jongens. Ja. Moeten we weer betalen.
1: Ja. Oh. Spijkernissen. Goed. Het is tijd dat wij ons autootje even aan de kant gaan zetten. Want we gaan zo de powerplaten er weer even bij halen. Kan ons tot 6 uur stemmen.
0: Leuk.
1: En we moeten ze nog even een keertje doornemen, toch?
0: Ja,
1: anders weet je het niet. Voordat we dat gaan doen, eerst even lekker meeschreeuwen met deze van David Guetta en Sia.
0: Ja.
1: Titanium.

0: is Jill!
1: Aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, helaas is het alweer bijna het einde van de week.
2: Dat betekent dat we ook weer een nieuwe powerplaat krijgen.
0: Ja.
2: Jammer, want dit is wel echt een hitje.
0: Ja, deze was wel erg lekker, hè? Oh man. Ja, maar goed, er staat ook wel weer wat kwaliteit op ons te wachten voor eventuele powerplaten van volgende week.
2: Zeker weten.
0: Heb jij ze allemaal al 100?
2: Girl, je hebt geen idee. Nee, dus we hebben 3 vrouwen deze week. Ik ben er heel blij mee.
0: Absoluut.
2: 3 vrouwen die kanshebber zijn. En ik heb zeker een favoriet, ja.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: Nou, laten we ze alle 3 bij je langs gaan. 1 voor 1. Maar ik heb eerst een vraagje voor jou. Want dat vraag ik nu iedere dag. En ik kom erachter dat er nogal generatieverschillen zitten in antwoorden van mensen. Weet jij wat een kwarrel is?
2: Een kwarrel klinkt als een vogel.
0: Nee, dat... Nee.
2: Een kwartel. Maar nee.
0: Nee.
2: Een kwarrel. Er zijn iets groens.
0: Nee, dat is ook niet iets Gronings. Oh. Een prela dan?
2: Een prela. Ja, wacht. Dat is een relatie.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En een kwarrel... iemand in de Twitch.
2: Is dat dan een scharrel, maar dan wel een serious scharrel?
0: Een kwaliteitsscharrel, juist. Ja, dat is het.
2: Ja, en die heb je ook nodig.
0: Ja, dat is zeker waar. Sounds010 vraagt, hoe schrijf je dat? Nou, inderdaad, kwarrel, K-W-A-R-R-E-L.
2: Kwarrel.
0: Een kwarrel.
2: Een kwarrel, ja, nou, en dat heb je geleerd.
0: Dat heb je vaak als je situationships hebt.
2: Ja,
0: dat zegt jou ook wel wat.
2: Een situationship zegt mij heel veel, ja.
0: Oh, ik zal maar niet doorvragen.
2: Nee, ik heb er gelukkig geen.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar ik weet wat het inhoudt en it's a situation.
0: Ja, nou, en Mercer Henderson heeft daar dus een liedje over geschreven.
2: Nou, die heeft een flinke ook. Jeetje, joh.
0: Alleen het lijkt alsof ze er helemaal niet zo heel erg... dat ze dat helemaal niet zo heel erg vervelend vindt.
2: Nee, want wat was nou het verhaal bij haar? Want zij moest kiezen of zo, toch?
0: Nee, dat is die gaan
2: dat
0: we zo krijgen.
2: Andere.
0: Ja.
2: Oh ja. Ja. Dat was heel... Ja, oké. Okay. Ja, ik weet al welke dat is.
0: Je weet al welke dat is?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we die eens even draaien.
2: Gaan we luisteren.
0: Mercer Henderson, Casually Complicated. En is dat jouw favoriet? Stem er dan even op via www.girlpowerradio.nl.
2: Of via de Girl Power Radio app.
0: Doen, hè. Je hebt nog een uur.

0: je van Mercer Henderson. We zitten midden in de powerplaat kanshebbers voor ja, volgende week.
1: Ja, zeker. Dit is hem voor mij niet, maar dat ben ik gewoon heel eerlijk in.
0: Nou, ik vind hem wel lekker.
1: Het is wel een goede radiotrack.
0: Het is zo'n goede radiotrack.
1: Maar ik ben muzikant natuurlijk. Dus ik kan kwaliteit gelukkig wel, mijn kwarrel wel loszien van...
0: Ja, dat is, ja. Oké. Dus het kan ermee door, maar er zijn betere in jouw opinie, zeg maar.
1: Zeker weten.
0: Nou, misschien is dat dan wel, die ex waar jij het net al over had. Iemand die echt casually complicated relatie had, was Woutzia.
1: Ja. Och. Oh, dit was inderdaad al heel dramatisch.
0: Dit is wel een heftig verhaal, hè?
1: Ja, het is wel
0: een
1: dramatisch. Nou ja, goed. Kijk, als ik voor die keuzes zou zijn gezet, had ik exact dezelfde keuze gemaakt.
0: Wat is er nou gebeurd? Deze vrouw, die ging eigenlijk wel door het dak, doordat ze in een soort zwarte jurk een liedje had opgenomen. Dat werd een enorme hit in Canada. We hebben het over Woutzia, Marokkaans-Canadese zangeres. En toen haar partner die dacht, hey, wacht eens even, dit is wel heel erg succesvol. Waar blijft mijn aandacht? En die heeft haar toen de keuze gegeven, of je gaat met mij door, of je gaat...
1: stopt met je muziek. Dat is het.
0: Precies.
1: Ja. Hij was heel erg...
0: Of je gaat door met je muziek, maar dan ben je inderdaad mij kwijt.
1: Ja.
0: Tja.
1: Dus nou ja, luister, even goede vrienden. Ik hou van je. Ik heb de keuze gemaakt om met jou een relatie te starten. Daar hoort dit. Dit is onderdeel daarvan.
0: Dat zou
1: Weet
0: ik
1: je?
0: Ook zeggen.
1: Je kan niet dat los van elkaar zien. Dat kan gewoon niet. Dus ik had dezelfde keuze gemaakt. Doet alsnog pijn. Want hè, misschien je hebt al tijd geïnvesteerd. Hè, misschien heb je toekomstplannen. Misschien heb je al een shared Netflix account.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik moet zeggen dat ik zo blij ben met haar keuze. Want Woutzia met Unethical, wat een goede plaat is dat. En haar stem? Wow.
1: Ja, haar stem is dat is wel heel mooi.
0: Die mag de wereld niet missen.

0: Songfestival.
1: Absoluut. Hands down. Ik zou er niks meer aan toevoegen.
0: Nee, Marokkaans, we kunnen er misschien bij Malta of zo. Die hebben ook altijd artiesten uit andere landen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat zou best wel kunnen.
0: Of hoe heet het ook?
1: San Marino.
0: San Marino hebben
1: ja,
0: we ook altijd.
1: Ja, dat is dus, top.
0: Girl, go for it.
1: Go for it. We zitten midden in de powerplaten hierbij achteraansluiten op Girl Power Radio. En dit was ook een van de kanshebbers. En het leuke vind ik altijd dat als we die powerplaten doornemen, dan zijn mensen allemaal verschillende dingen aan het doen. En On Track Marshall meldt zich in de Twitch-app en die zegt, ja, ik ben aan het wachten tot mijn medewerkers zijn projecten hebben afgerond. Nou, dan is dit toch wel een goede wachtrij, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dit is zeker een goede wachtrij, maar ik vraag me dan wel, ik heb meteen weer allemaal vragen natuurlijk.
1: Oh, vertel.
0: Mr. On Track Marshall.
1: Ja?
0: Als jij zit te wachten op je collega's, kan je ze dan niet gewoon even gaan helpen? Dan ben jij ook sneller weg.
1: Goed, die vraag gaat misschien beantwoord worden. Misschien niet. We hebben nog één powerplaatje.
0: Ja, oh, en dit is wel mijn favo.
1: Ja, en ik mag eigenlijk niet zeggen dat het ook mijn favo is, maar ik zeg het toch wel eventjes. Die is van Kat Burns.
0: Ja,
1: een fantastische vrouw. Is dit diep? Ja, heeft ze nog...
0: Lekker wijf ook gewoon.
1: Oh ja, en gespierd.
0: Zo.
1: Oh, als ik haar tegenkom, dan word ik bang. Dat weet ik zeker.
0: Nou, denk ik ook, ja.
1: Goed, genoeg gezegd. We moeten gewoon gaan luisteren. Vind je dit lekker? Stem nog even via www.girlpowerradio.nl of via de app. De stemboxen sluiten over precies een uur.

0: Ze hebben op de powerplaat. We zijn er nog tot 6 uur en zometeen nog heel veel lekkere muziek. Er is een praatplaatje van Helien, die komt nog voorbij. Ja. En na het nieuws hoor je deze. Tot zo.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zingend in de file.
4: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van...

0: Oh, en lekker dansen.
1: Ja, we zitten toch al op die nostalgietrein, dus let it come.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en er komen zeker nog wat nostalgische tracks aan, hoor. Dat belooft wat tot 6 uur. Achter aansluiten.
1: Met Sinan.
0: En
1: met
0: Hugo.
1: Mij.
0: En
1: ja,
0: Hugo. Met jou.
1: Ja, sorry. Ik praat weer door je heen.
0: Ik praat
1: sorry.
0: Ook door jou heen. Oh, dit is vervelend. Leuk. Goed. Zometeen heb jij een praatplaatje meegenomen.
1: Ja.
0: Kun je een tipje van de sluier meegeven daarover?
1: Brit.
0: Oké.
1: Okay. Deed, ik denk 15 jaar geleden, doet het misschien nog steeds. Op AD1 zet je. Nou, dat is volgende week natuurlijk.
0: Oh.
1: En ja, ik vertel je zo wel meer.
0: Nou, dat is helemaal goed. En is het ook een plaat waar je goed op kunt lekker werken? Waar je hard van gaat werken?
1: Nou, werken niet per se. Wel chill in de file zitten aan.
0: Oké.
1: Okay. Nou, het is een file-track voor mij.
0: Ik vroeg het omdat die On-Track Marshall, we hadden het er net al eventjes over. Die heeft allemaal werknemers die soms 100 projecten in één dag afmaken. Ja.
1: Holy. Wauw, dat is super efficiënt.
0: Dat is heel erg efficiënt.
1: En weer zoveel vragen.
0: We hebben zoveel vragen, ja. IT, denk ik, gok ik als ik zijn berichtjes zie. Maar ik vind het in ieder geval bijzonder. En ik dacht, misschien is jouw praatplaatje ook wel goed om ze nog wat harder te laten werken. Zodat...
1: Oh ja, nou, dat gaat lukken.
0: Oh, super.
1: Dat gaat lukken.
0: En anders heb ik deze nog altijd. Die werkt ook zo lekker om hard mee te gaan werken. Oh. Oh, tenminste, als je nog aan werken toekomt. Want... Dat is dus wel moeilijk.

0: Nee, oh, ga jij nou zeggen dat jij ze wel live hebt gezien?
1: Ja, ik heb ze wel live gezien.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, wanneer? Hoe, waar?
1: Een paar jaar geleden op Lowlands waren ze.
0: Vet.
1: Ja, dat was gekhuis. Gekkenhuis.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Weet je wat ook gekhuis is?
1: Mijn praatplaat.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja,
0: dat denk ik wel.
1: Die is ook lekker, man.
0: Of nou,
1: Laten we zeggen 10, misschien wel langer geleden dat ik tien à 15 jaar geleden werkte ik in een pizzeria in Amsterdam. En er zat daar een jongen in de hoek en die zat lekker met zijn laptopje muziek te maken en die bestelde een pizza. En ik ben natuurlijk muzikant, toen was ik dat ook al. En toen ben ik naar hem toe gegaan en vroeg ik, oh, wat ben jij aan het doen? Zegt hij, ja, ik ben mijn set aan het maken voor vanavond, ik moet draaien op ADE. Helemaal cool.
0: Wauw.
1: Toen vroeg ik zijn naam. Toen zei hij, ja, Swindle. Moet je maar even onthouden. Ik zei, oké. Jaren later, zit ik in Spotify en heb je Discover Weekly lijst. Komt zijn track opeens langs. En ik denk, hell yeah. Dus dit is echt mijn ultimate file track. Ik krijg hier ook altijd mensen mee in de file aan het dansen. Dat is echt heel leuk. Zet mijn ramen open.
0: Ja?
1: Je ziet keihard. Dan gaat ze helemaal los.
0: Ik zie het er helemaal voor me. Maar jij hebt gewoon met deze man
1: een pizza bezorgd. Ja.
0: Wauw. Geserveerd.
1: Dat doe ik. Zo ben ik.
0: Dit is, Helien, dit is echt een goed verhaal.
1: Toch?
0: Hoe heet de track?
1: Swindle Connecta.
0: Oh, heerlijk. Let's Geniet go. Ervan.

0: eentje die iedereen mee kan zingen op elk feestje het goed doet. ABBA natuurlijk.
1: Ja, altijd.
0: Altijd.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Het is weer tijd voor het leukste moment van de dag.
1: Is dat zo?
0: Nee, we zeggen dit elke keer, maar ik heb wel een beetje met jou en je mede mensen die op die plek staan te doen.
1: Ja, voor jou is het een leukste moment van de dag om ons helemaal kapot te maken hier zo. Met moeilijke vragen en zo.
0: Dat zou ik nooit doen, Hilly.
1: Moet mijn brein weer gaan gebruiken.
0: Ja, ik moet zeggen, ik krijg langzamerhand wel een beetje soort hard feelings. Nou goed.
1: Kijk, vorige keer had ik hem bijna.
0: Je had hem bijna. Nee, dat... Deze keer heb ik goede hoop.
1: Okay.
0: Ja, ik heb weer een dierengeluid hier bij Achteraansluiten voor jou meegenomen. Ik ben heel benieuwd. Je krijgt zo één liedje de tijd om het dierengeluid te raden.
1: Dat is goed.
0: En als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, ik weet wel welk dier dit is. Help Helien dan even door via Twitch te laten weten welk dier het is.
1: Help mij.
0: Goed.
1: SOS.
0: SOS, red een dier. Nou goed, dit is het dierengeluid voor vandaag.
1: Oh, ja, weet je, weet ik dit.
0: Oh, super.

0: Ja, welk dier zijn wij naar op zoek?
1: Ik heb hier een heel leuk verhaal over.
0: Oh, je hebt een leuk...
1: Ik zat op een middelbare school en we hadden daar een juf. Therese.
0: Ja.
1: En juf Therese had zo'n mondje met zo'n zakje hier onder haar kin.
0: Oh nee. Oh,
1: en elke
0: nee.
1: keer als ze praatte, dan klonk het. Dus wij noemden haar naar dit dier. De
0: ja. Oh, ja, ik had hem al. Ja, heel goed, heel goed. Ja, je hebt hem. Je hebt hem.
1: Eindelijk.
0: Eindelijk. Ja, ik vind dat je het goed gedaan hebt, Eline. Of wil je dat nog één keertje doen?
1: Tolala.

0: ekkeren. Oh, en er komt zoveel meer lekkers aan. Tot 6 uur is dit. En zometeen na het... is dit achteraan sluiten. En zometeen na het verkeer hebben we...
1: Na het verkeer? We zitten erachter.
0: Ja, maar zometeen na het verkeer...
1: Oh, nee, je bedoelt het verkeernieuws. De files en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, na het verkeer.
1: Ja, precies. Ik dacht dat we staan in de file.
0: Nee. Nu niet meer. We hebben onze auto geparkeerd. Oh. Na het verkeer hoor je deze.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen, onder meer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein sta je 40 minuten vast. In Brabant staat een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar heb je nu een uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het druk Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: wat niet veel mensen weten, Helien.
1: Ja.
0: Overdag ben jij muzikant en radio-dj.
1: Ja, onder andere.
0: Maar 's nachts word jij iets heel anders.
1: Ja, dan word ik ook muzikant. Dat blijf ik altijd. Maar dan ben ik programmeur.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En dat vind ik nou een heel interessant iets. En jij programmeert echt leuke dingen ook.
1: Ja, zeker. Ja, het is ook elke week weer wat anders. Dat is ook wel heel leuk. En toevallig, dat is echt puur toeval, zijn alle acts die ik bij elkaar zet ook passen ook gewoon muzikaal bij elkaar. Het is echt heel toevallig.
0: Is dat toeval of is dat gewoon kunde,
1: Helien? Nee, dat is echt toeval. Ja, ik weet het niet.
0: Dat is toch kunde.
1: Ik vind dat leuk.
0: Ja, niet jezelf downgraden, Helien. Je hebt daar gewoon een neusje van de zalm, een oortje van de zalm. Hoe noem je dat?
1: Neusje, oortje, whatever.
0: Nou, je hebt daar een goed
1: iets
0: oor.
1: Lekkers van de zalm.
0: Ja. En als je van Italiaanse vibes houdt, dan moet je even blijven luisteren, of niet?
1: Nou, vandaag niet per se, maar het is een Italiaanse tent. Tenminste, het heeft een Italiaanse naam. We verkopen ook lekkere drankjes, goede cocktails. We hebben vandaag cocktail hour! Dus kom vooral lekker om 8 uur, in ieder geval, lekker naar Mamma Razzi op Witte de Witstraat in Rotterdam.
0: Wat gezellig.
1: Ja, want elke donderdag doen wij daar namelijk een live avond. En ik nodig daar, naast dat ik natuurlijk living room sessions ook een beetje push met songwriters, probeer ik dat hier ook een beetje te doen. Dus ik probeer elke week weer een nieuwe kant van de songwriter te laten zien. Vorige week hadden we country. Deze week hebben we niemand minder dan Luc Geers.
0: Oh.
1: En Wieke Liedjes. En maken ook dus allebei Nederlandstalige muziek helemaal leuk.
0: Lieke Liedjes?
1: Wieke Liedjes.
0: Wieke Liedjes.
1: Ja.
0: En dat is een Nederlandse singer-songwriter.
1: Ja, ja, hele mooie liedjes heeft hij ook. Ik draai er wel eens op B-side. Ja, ze heeft een heel mooi liedje. Gletsjers worden water. En ik droom elke keer helemaal weg daarvan. Gletsjers worden water. En ze heeft een hele warme, donkere, zachte stem. Met hele mooie liedjes erin. En dan hebben we Luc Geers, die komt uit Delft. En die heeft ook echt wel een hitje gehad met zijn nummer Delft. Volgens mij is het... Wacht, dan moet ik even dubbelchecken
0: voordat je allemaal gekke dingen gaat roepen die niet helemaal
1: waar
0: zijn.
1: Hij heeft een liedje gemaakt over Delft. Straten van Delft heet het.
0: Oh, wat goed.
1: En daar zit dus een officiële mama appelsap in.
0: Oh, echt?
1: Ja, dus die is ook echt bij 3FM. En dat is dus een hitje geworden, omdat hij een mama appelsapje heeft.
0: Oh, wat goed. En als je die dus live wil zien, dan moet je dus...
1: Moet je vanavond lekker naar
0: Mamma
1: Razzi, Rotterdam komen. Witte de Witstraat.
0: En dan kunnen ze ook jou gelijk even ontmoeten, hè?
1: Zeker weten. Oh. Ik ben erbij.
0: Nou, wil je nog een leuke avond? Ik zou zeggen, zak af vanavond. Vanaf 8 uur?
1: Vanaf 8 uur.
0: Heb je tickets nodig eigenlijk?
1: Helemaal gratis, jongens. Helemaal gratis. Plus, vergeet ik het nog even. We hebben ook een open mic. Dus als je gewoon lekker wil zingen tussendoor, dan kan dat.
0: Oh.
1: Doen we.
0: Top.
1: Fixen wij.
0: Top.
1: Dus kom vanavond naar Mamma Razzi, want het wordt heel gezellig.
3: We don't care for what they say. That's my super power.

0: In het geval van somber is het 12 tot 12. En in het geval van achteraansluit is het 4 tot 6.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Absoluut. En we gaan weer even wat positiviteit die ether in slingeren.
2: Ja, gezellig.
0: Dat vind ik ook. Ik ben weer de straat op gegaan voor wat lieve, leuke en schattige complimentjes.
3: Middag. Ik ben op zoek naar complimentjes voor iets of iemand. Is er iemand die jij een complimentje zou willen geven?
4: Nou, mijn zus hier, die ook de hele leuke designs heeft gemaakt. Dus een compliment aan haar.
5: Nou, mezelf. Ja, ik vind mezelf prachtig.
6: Ik wil haar een compliment geven omdat ze altijd een heel cool outfit heeft.
7: Nou, ik wil mijn dochter een compliment geven. Ze heeft een nare tijd, maar ze doet het goed.
8: Mijn zoon, die doet het supergoed op school. Compliment voor hem.
9: Nou, geef een compliment aan Amsterdam, toch? Prachtige stad, altijd open voor iedereen en maakt heel veel mensen blij en is heel internationaal, dus dat.
10: Nou, mama, je zag er zo mooi uit gisteren. Oma, gefeliciteerd nog met je 80ste. En fijn weekend iedereen. Oh.

file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Helien, dit was fantastisch. Ik heb er echt enorm van genoten.
1: Dit was echt weer een feestje.
0: Het was zeker een feestje.
1: Dit mogen wij over 2 weken, geloof ik, weer doen.
0: Ja, over 2 weken zijn wij er met z'n tweeën weer.
1: Ja.
0: Dat vind ik ontzettend gezellig. Gaan we er weer een gigaleuke show van maken.
1: Ja, zeker.
0: Morgen zit Rea hier met achteraansluiten van 2 tot 4.
1: Ja. En met de winnaar van de powerplaten.
0: Uiteraard, dan ga je horen welke powerplaat er gewonnen heeft. Zometeen gaat de studio plaatsmaken voor niemand minder dan Maud van der Toorn. Onze bokser. Die is gesponsord bij GoPower Radio en die gaat haar hier verhaal doen.
1: Ja, she's gonna take over.
0: Dat gaat ze zeker weten doen.
1: Wel blijven luisteren dus.
0: Absoluut.
1: Leuk.
0: Absoluut. Helien, dankjewel voor vandaag.
1: Ja.
0: Ik wens
1: jou bedankt, Hugo, voor dit heerlijke file-tochtje.
0: Insgelijks. En tot de volgende. Fijne avond.
1: Doei.
0: Doei.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer.
1: Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. De Deutsche Bahn nam dit besluit

0: Eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Gelijkspel vertel. De deep dive in sport.

0: Een hele goede avond en welkom bij Gelijkspel. Vertel op deze mooie donderdagavond. Ik zit tegenover mij zit natuurlijk Deborah. Hallo ja. Deborah.
1: Hallo Monique.
0: Hallo. En naast jou zit onze gast.
1: Ja, inderdaad. En niet zomaar een gast, hè?
0: Nee. Ga je alles vertellen?
1: Ik ga het vertellen, ja. Want bij ons aan tafel zit Maud van der Toorn. Zij is bokser en een van de sporters die gesponsord wordt door Girl Power Radio. En ze heeft onlangs op het EK gestaan in Sofia en nog allerlei andere leuke evenementen gehad. Dus daar gaan we met haar over praten vandaag. Ze is wel eens eerder te gast geweest bij ons, meerdere keren al. Maar het blijft altijd leuk om haar in de studio te hebben. Want ja, ze bokst heel veel, dus er gebeurt ook heel veel. Dus we moeten constant bijgepraat worden. Zo zit het in elkaar.
0: Ja, ik denk dat ze volgend jaar elke maand hier is.
1: Nou, hè? Zo'n druk schema hoorden we net al. Ja. Ja, kom jij eigenlijk uit een familie waar meer mensen boksen? Ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit aan haar gevraagd heb.
0: Ik weet het ook niet.
2: Mijn vader heeft wel gebokst.
1: Oh, je vader heeft gebokst.
2: Maar hij heeft nooit gewonnen met wedstrijden, dus.
1: Op een ander niveau. Hij heeft op een ander niveau gebokst.
2: Hij vond het wel altijd heel leuk. Ja, mijn broer heeft wel gebokst.

0: maar gewoon voor de lol. Okay. En dan mijn zus ook gewoon voor de lol. Maar dat deed ze er gewoon bij om voor conditie. En in de zomervakantie was voetbal altijd iets minder. Dus dan kon ze... Boksen was altijd... Dat kon je altijd blijven doen. Dus dan ging ze altijd mee boksen.
1: Ja, precies. Ja. En wanneer heb je... Hoe lang doe je dit al? Hoe lang boks je al?
0: 9 jaar ongeveer.
1: 9 jaar. Hoe oud ben je?
0: 21.
1: Zo, dat is al heel lang, hè? Ja. En hoe ben je in aanraking gekomen met deze sport? Heb je dat gezien omdat je familie het deed? Of heb je een keer ergens een wedstrijd gezien die je inspireerde?
0: Nou, eigenlijk is het... Nou, ik heb altijd turnen gedaan, dansen, voetbal. Maar na voetbal zei ik tegen mijn moeder... Moet ik dit nog een jaar doen? Zei mijn moeder nee. Toen was net die spelen dat Noeska Fatijn ook bokste. Toen zei ik tegen mijn vader, ik wil echt boksen. Toen zei mijn moeder nee, dat kan echt niet. En maar toen kwam mijn oom, die kende die boksschool. En toen zei ze, laat haar gewoon een keertje meedoen. Is leuk. Sindsdien ben ik gewoon niet gestopt met boksen.
1: Nou, dat was duidelijk liefde. Hè?
2: Ja, zusjes wel blijven voetballen.
1: Ja, ja. Die zien we ook nog wel eens voorbij komen, hè? Bij futsal.
2: Ja, nou, maar ze hebben ook bij ADO gespeeld, hè?
1: En bij ADO gespeeld, inderdaad. Ja. En Rijnvogels, geloof ik. Hè?
0: Ja, dus, nog steeds bij Rijnvogels.
2: Nog steeds, ja. Ja. En dus... bij futsal Haagland natuurlijk in het eerste.
1: Ja, precies. Hey, als je aan iemand die nog nooit een bokswedstrijd hebt gezien... moet uitleggen wat er gebeurt. Hoe zou je dat beschrijven? Ze hebben nog nooit een wedstrijd gezien.
0: Ik denk hectiek... Denk ik heel veel. Schreeuwen.
2: Puntentelling die je niet snapt.
1: Ja, want meestal is het 3
0: rondes. Ik denk frustratie bij de boksers. Want je irriteert je toch soms aan tegenstanders die irritant doen. Klemmen, duwen, grond trekken.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Als je waarschuwing krijgt van de scheids. Die jij niet eigenlijk moet hebben, maar wel krijgt.
2: En het publiek eromheen? Heb je daar last van? Want soms hebben de tegenstanders publiek bij zich. Dat je denkt...
0: Ik kan dat best wel goed uitschakelen. Maar ik hoor wel echt heel goed mijn trainers en mijn vader. Die hoor ik wel altijd schreeuwen doorheen. Maar de rest hoor ik niet echt. Ja, je hoort wel je teamgenoten, kom op. Maar eigenlijk ben je zo gewend om naar je coach te luisteren... dat je dat toch een beetje kan uitschakelen.
1: Hmm. En dan gelukkig die stem er wel doorheen komt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk om naar te blijven luisteren.
2: Ik denk dat je gek wordt als de mensen zeggen... Kom op, maat, geef hem maar rechts.
1: Ja, ergens is het natuurlijk ook wel leuk. Maar jij zegt, in de ring heb ik daar niet zo'n last van. Dan ben je gewoon
0: maar
1: gefocust.
0: Het is wel, ik irriteer me dan wel aan mensen... dan andere boksers die in de ring staan... en dan hoor je die publiek... want heel veel landen hebben gewoon heel veel meesleep... van personen die meereizen voor de boksers. Maar dan denk ik... oh, dat hoef ik allemaal niet hoor. Vlaggen, omhoog, helemaal schreeuwen, spandoeken. Nou, dat hoef ik
2: dus
0: allemaal.
2: Wij hoeven niet te komen naar jouw Olympische Spelen.
0: Ja, wel, dat is heel leuk. Maar soms is het gewoon heel overdreven. Dan hebben ze een heel volkslied wat ze zo al zingen. Dan, nee, ik kan daar denk ik niet tegen.
1: Heb jij een liedje waarmee je opkomt?
0: Nou, wij mogen nooit kiezen met opkomstliedjes.
1: Oké. Dus je hebt niet een eigen nummer waarmee je opkomt. Dat, soms zie je dat toch bij kickboksen bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ik boks niet echt in Nederland. Dus dan Nederland kan je dan nog wel proberen om te kiezen, maar...
2: Wat was jouw laatste nummer in Nederland, wat je had gekozen? Ja, vertel maar.
0: Vogels of fluiten, ja.
1: Nou, dat is op zich hartstikke mooi opkomstnummer.
0: Ja, maar ik vond dat gewoon heel leuk. Ja, normaal doe ik of Adele, maar het is toch je laatste wedstrijd als het van Eindhoven Cup. Dus doe dan maar een feestje.
1: Ja. Maak dan maar een feestje van. Ja, nou ja, dat is wel een goeie. Hey, hoe kom je af van de angst om klappen te krijgen?
2: Dat is een goeie.
1: Stel iemand is een beetje bang om de ring in te gaan. Omdat ze, nou ja, ik kan me voorstellen als je net begint met die sport. Dat het ook best wel, je wil geen pijn hebben. Dus hoe kom je daar vanaf?
0: Ik denk dat je daar nooit vanaf komt. Maar ik denk dat je het moet gewoon durven. En blijven doorzetten. En niet bang zijn voor de klap. Want jij deelt ze ook uit bij je tegenstander.
2: Alleen het idee al dat je een klap op je neus krijgt, man. Die pijn.
1: Ja. Ja, maar je moet wel gewoon blijven staan natuurlijk. Ja, die moet klap ontwijken of verdedigen. Maar het is natuurlijk wel...
0: Maar soms denk je dat je bij boksen echt wel veel klappen in de wedstrijd krijgt. Maar ik vind dat best wel meevallen.
1: Oké.
0: Voor mij dan.
1: Ja.
0: Maar als je de filmpjes terugkijkt, dan denk je... Ja, ik heb wel veel klappen gehad. Maar als je in de ring staat, denk ik... Ik krijg helemaal niet zoveel. Omdat het heen en weer gaat. Je dekt en dan komt de tegenstander en dan moet jij weer boksen. Sommige rennen de hele tijd weg. Dan moet je er achteraan pendelen.
2: Wat vind jij van die mensen die alleen maar staan te springen en rondjes lopen te rennen?
0: Oh, dat vind ik zo irritant. Ja, maar kijk, ik snap het als het de laatste minuut is van je laatste ronde en je weet dat je sowieso wint. Dan kan je nog een showtje geven, want dat is heel leuk. Maar als je al dat met de eerste minuut van je eerste wedstrijd doet, dan denk ik, waar gaat dit beginnen? Hmm. Maar ik merk ook wel dat de jury, het is wel meer een jury sport, maar elke wedstrijd is het anders waar de jury op gaat letten.
1: Ja, dat lijkt me wel echt heel erg lastig. Want hoe verwerk je als er een beslissing wordt genomen waar je het dus dan niet mee eens bent? Nou, dat heb je in een jury sport.
2: Dat hebben ze natuurlijk laatst gehad.
1: Vertel.
0: Nou, laatst heb ik een punt afgetrekt kregen in mijn kwartfinale in het EK. Maar kijk, daar was ik niet mee eens. Want zij klemde mij steeds vast. Maar die scheids, blijkbaar was ik het steeds. En die gaf mij een punt aftrek. En dat is het, juist het vervelende in die sport. Dan verlies ik gewoon die hele ronde. De eerste ronde was gewoon 3-2 voor mij. Ja. En dan de tweede ronde is gewoon 5-0 voor haar. Dus je kan dan nog wel winnen. Maar in je achterhoofd weet je ook dat je een punt aftrek hebt. Dus dan is het al helemaal haar ronde.
1: Ja. Ja. Dan wordt het toch wel lastig.
0: En dan krijg je in de laatste ronde toch die 8 tellen nog. Dan denk je, waar komt dat vandaan? Maar hij vond dat ik aangeslagen was. Maar ik was dat niet. Ik kon gewoon staan. Ik kon gewoon nog praten. Toen zei hij, ja, maar jij ging naar achter. Maar hij mag eigenlijk helemaal niet praten. Maar hij vond dat ik aangeslagen was. En dan is het juist moeilijk. Want nu ben je bang. Oké, toen zei mijn coach ook, ga er maar in. Het maakt niet meer uit wat er gebeurde. Maar in je achterhoofd heb je toch, ja, ik heb een punt aftrek en ik heb die 8 tellen.
2: Had je dan alleen nog maar kunnen winnen als je de knock-out had geslagen?
0: Ja, ook of zij 8 tellen of zij niet meer kon boksen.
2: Ah, ja.
0: Dan wel.
2: Ja.
0: Maar ja, ik wist sowieso dat ik me al had verloren na die 8 tellen. Kijk, na 1 punt aftrek, dan kan je hem nog makkelijk winnen als jij de 5 juryleden overtuigt. Maar als je dan die 8 tellen hebt gehad, dan heb je toch wel de jury, denk ik, ja. Elke jury, je hebt 5 juryleden om de ring. Ja, elke jurylid ziet het anders in elke hoek. Ja, ja, en als precies. De andere ziet wel, ja, die andere denkt, ja, waarom heeft ze 8 tellen gehad?
2: Ja.
0: Maar de andere ziet het wel weer anders, dan krijg je toch heel snel die ronde die niet voor jou is. Maar het is gewoon heel moeilijk, want als je 8 tellen geeft, geven ze juryleden heel graag al een 8 in jouw puntentelling.
2: Ja. Ja, dat is wel zo.
1: Want leg dat eens uit voor de luisteraars die nu denken, waarom heeft ze het de hele tijd over 8 tellen?
0: Ja, 8 tellen geven ze eigenlijk als je een beetje aangeslagen bent. Als je een beetje wankelt, dan geef
1: dus
0: je...
1: Dus richting de knock-out, denken zij dan. Ja,
0: dan geef je 8 tellen.
2: Dus kunnen niet tot 10 tellen.
1: Is dat het?
0: Ja.
1: Nee, dus bij vrouwen is het 8 tellen?
0: Ja, of is bij mannen ook. Ook?
1: Bij mannen ook? Ja. Oh, ik dacht 10.
2: Nee, 8.
1: Ik kijk ook nooit naar de mannen.
2: Dat is nee, dat is niet interessant.
1: Hey, heb jij een speciale boksgroet met vrienden? Je hebt toch tegenwoordig dat mensen elkaar een box geven? Zo?
0: Nee, dat hebben we eigenlijk niet.
1: Nee. Oh.
2: Ik moet wel altijd lachen. Ja, doordat er heel snel altijd zo de jury groet. Ja. Heel snel zo.
1: Ja, maar dat hoort, hè. Je moet ze wel
0: groeten. Ja, maar je moet toch een beetje respect hebben voor de juryleden om je heen.
2: Maar je bent eigenlijk, als ik zo die wedstrijden kijk, altijd een van de weinigen.
0: Ja, sommigen doen alleen de jury die dan in de ring staat.
2: Ja.
0: Maar ja, de rest moet je ook beoordelen, dus... Je moet daar ook een beetje vriendelijk voor zijn.
2: Een stukje respect.
1: Nou, zeker. Absoluut.
2: Ja. We gaan muziek luisteren. En dan daarna komen we terug met de recente geschiedenis. Wat speelt er in deze sport? Of zijn er discussies geweest?

0: Ja, we zijn weer terug en we gaan natuurlijk in de geschiedenis, hè, recente geschiedenis duiken met Moutje in haar sport. Ja, zijn er materiaalwijzigingen geweest? Spelregels anders? Mogen we geen foto meer van je maken? Etcetera, etcetera. Zeg maar, Bor.
1: Ja, spelen er de discussies in deze sport?
2: Nou, ik hou daar maar eigenlijk niet zoveel mee bezig.
0: Nee, zijn er nog niet dat ze zeggen dat ze de regels zullen veranderen voor de vrouwen? Of,
2: nou, volgens mij heb ik gehoord, daar moesten we alle boxers op het EK dan een vragenlijst in. Dat ze bij de mannen toch weer de helm willen in.
0: Oké. Okay. Nou, waarom niet?
1: Ja.
0: Wat vind jij ervan?
2: Nou, ik ben daar wel mee eens, want je ziet bij de mannen nu te veel sneetjes bij de wenkbrauw in het gezicht. En bij vrouwen zie je het af en toe. Als ze gewoon echt een goede kopstoot hebben gehad, dan zie je wel een sneetje. Maar bij de mannen is het gewoon na één wedstrijd hebben ze een snee in hun wenkbrauw.
0: Ja, als ze dan weer een knal erop krijgt. Is er al bewezen dat die helm ook helpt tegen hersenschade?
2: Niet dat ik weet, maar ik denk dat het even hard is te klappen, maar toch voor jezelf voel je dat je toch iets beschermd bent.
0: Ja, dus het is meer het gevoel.
1: Ja, want het is niet zo'n harde helm, neem ik aan. Dat is dan zo'n zachte laag ja, om de klappen wat meer te absorberen.
0: Dat denk ik ook, ja. Het zou echt wel helpen, want anders hadden ze het nooit ingevoerd.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Ik kan begrijpen dat het ook irritant is. Want ik zie ook heel vaak mensen zo die helm weer terugdouwen.
1: Als hij dan geraakt is, dat hij dan half voor je ogen hangt of zo. Ja, dat je ineens een gigantische dode hoek hebt.
2: Ja. Ja, dat komt eigenlijk. Want als je altijd je eigen helm om mag doen, dan is die gewoon naar de vorm van jouw hoofd gezet.
1: Ah, okay.
2: Maar als jij in een wedstrijd of EK, WK's of kwalificatietoernooi, dan moet je de helms van het organisatie, maar die helms worden voor iedereen gebruikt. Dus bijvoorbeeld jij hebt de helm van twee wedstrijden daarvoor.
1: Ja,
0: en dan is handschoenen ook, hè?
2: Ja, dan zijn ze gewoon helemaal nat.
1: Ja, dat is wel echt smerig.
0: Wordt het niet schoon gemaakt?
2: Ja, buitenkant, maar je moet wel met je hand erin.
1: Ja, maar dat kan binnen 2 uur ook niet drogen. Er gaat natuurlijk zoveel zweet in zitten.
2: Ja, godverdomme. En heel veel mensen zweten heel veel en sommigen zweten minder.
0: Ja. Ik vond het in de sportschool altijd zo erg. Als je een boksles had en je moest dan die handschoenen aantrekken. Oh, ik ging al over mijn nek voordat ik ze daarin had. Ja. Dus ik heb toen mijn eigen bokshandschoenen maar gekocht voor die 4 lessen die ik ooit heb gevolgd.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Zo heb ik mijn eigen bowlingbal. Terwijl, dat was ik ook niet heel fanatiek in. Maar ik vond het gewoon goor. Omdat ik dacht, ja, ik weet niet wie daar allemaal met zijn vingers in heeft gezet.
0: Ja,
1: ja, ook zoiets. Wel. Nou ja, goed. Weten we al iets over hoeveel plekken er zijn dadelijk op de Olympische Spelen? Ik zeg dadelijk, het is natuurlijk nog helemaal lang niet zo ver. Maar weten we al iets over
2: 16 personen in mijn gewicht.
1: 16 personen in jouw gewicht totaal?
2: Ja.
0: Ja, wereldwijd.
1: Wereldwijd. En weten we hoeveel er vanuit Nederland?
2: Eentje.
1: Eén, oké.
0: Okay. Je bent de enige duidelijk nu, hè, in je gewichtklas toch op dit moment?
2: Ja, nu wel.
0: Nu nog wel. En dadelijk, naar de Olympische Spelen toe, kan er dan eentje toevallig doorstromen?
2: Ja. Maar ja, er is nu een jeugd Olympische Spelen en daar gaat 1 Nederlander heen op 60 kilo. Maar zij wil zich ook heel erg kwalificeren voor Los Angeles.
1: Ah. En hoe oud is ze?
2: Nu
0: 17 dan.
2: 17 denk ik, ja. Ja.
1: Oké.
0: Okay. De jeugd Olympische Spelen is voor mij tot 18 jaar of zo. Toch?
1: Ja, nou, dus dat wordt spannend. En weten we al iets over de kwalificatie-eisen?
2: Ja, ik weet wel dat de eerste kwalificatie volgend jaar is in Istanbul.
1: Oké. Okay.
2: En dan moet ik de top 2 halen.
1: Zo, dat is niet misselijk.
0: Dat is wel heftig. Ja. Ja, en je wil eigenlijk zo snel mogelijk gelijk je eigen kwalificeren natuurlijk voor de Olympische Spelen, want dan ben je er vanaf.
2: Ja.
1: Dus nou, dat absoluut.
2: Ja, sowieso wil je gelijk de eerste kwalificatie.
0: Ja.
2: Omdat de eerste kwalificatie is nog niet wereldwijd. Want die is gewoon alleen Europa landen, net het EK.
0: Ja,
1: oké. Okay.
2: En dan is het nu gewoon voor de kwalificatie.
0: Wat gebeurt er nou als ze de 2 van Nederland kwalificeren? Laat staan dat je toevallig, dat zij daar ook is en dat jullie alle 2 in de finale komen te staan?
2: Dat weet ik niet.
1: Dan moet er misschien wel een keuze gemaakt worden, ja.
0: Ja, dan vraag ik me dan af, als ze maar eentje mogen sturen in die gewichtsklasse, weet je wel. Dan denk ik toch dat ze gaan voor degene met de meeste ervaring.
1: Dat zou wel slim zijn natuurlijk. Maar volgens mij moet de NOC dan gaan kiezen wie wel, wie niet.
0: Ja, nou, daar is maar eentje die erheen moet en dat is Mout.
1: Ja, dat vinden wij natuurlijk. Hè. Daar zijn we het wel over
0: eens. En die andere ken ik niet, dus nog nooit van gehoord.
1: Is er genoeg budget voor deze sport vanuit een bond of iets dergelijks in Nederland? Of heb je zoiets
2: dat
1: van,
2: wij dat zijn kan al beter? Door onze budget heen.
0: Nu al? Het seizoen is net begonnen.
2: Nou, wij krijgen volgens mij eind van dit jaar weer een nieuw budget.
0: Oh, oké.
2: Dus, maar ik weet niet hoe dat gaat. De bond zegt dat het budget op is. Maar ik weet niet hoe het allemaal wordt berekend. Of waar de kosten allemaal naartoe gaan. Maar we gaan ook wel veel op trainingskamp, op toernooien, voorbereiding.
0: Nou, ik neem aan dat ze alle toernooien en trainingskampen voor dit jaar al hebben gedekt.
2: Ja.
0: Maar dat er geen budget is voor wat extra's te doen.
2: Ja. Ik denk dat ze dat bedoelen.
0: Ja. Nou ja, dat hebben ze toch hun budget goed gebruikt. Want je bent inderdaad heel veel weg de laatste maanden.
2: Ja.
0: En heel veel wedstrijden. Je zei net al tegen ons, volgend jaar wordt het nog drukker.
2: Ja, elke maand boksen.
0: Ja, elke maand een wedstrijd. Oh, meisje toch.
1: Ja, het is hartstikke leuk. Maar het is natuurlijk ook intensief. Je moet vaak naar andere landen, veel reizen en van huis zijn. Dat is natuurlijk ook wel een belasting.
0: Ja, is het nog dadelijk wel, als je bijvoorbeeld je eigen al kwalificeert in Istanbul, dat er dan wat minder wedstrijden komen dan volgend jaar voor jou? Of zeggen ze nee, dat zijn dan je trainings? Partijen.
2: Ja, ik weet niet hoe de bondscoach het wil doen. Maar ik denk dat hij eerst naar de kwalificatie kijkt. En dan wie er gekwalificeerd zijn. En kijken welke kwalificatie toernooien er dan nog aankomen. En hoe snel. En dan gaat hij kijken wat de voorbereiding is. Ja.
0: Spannend jaar wordt het volgend jaar.
1: Nou,
0: want je zegt het is nog ver weg, maar zo ver weg is het niet meer.
1: Nee, dat is ook zo. Nou ja, volgend jaar, 2 jaar nog maar natuurlijk. Ja, en niet eens.
0: Nee, het is volgend jaar volledig kwalificatie. En dan begint het alweer.
1: En dan
2: maar sommige zijn al gekwalificeerd. Sommige landen, sommige sporten, zie ik.
0: Oh?
1: Ja, want dat is dus zo verwarrend. Dat het zo verschilt per sport. Hoeveel plekken er zijn en wanneer die kwalificatie plaatsvond. En we hebben het natuurlijk gezien met Romy. Hoe kort voor de Olympische Spelen zij pas wist of ze wel of niet gekwalificeerd was. Ja, dat verschilt gewoon wel heel erg per sport.
0: Dat had Mout natuurlijk ook bij de laatste Olympische Spelen. Hè? Ja. Dat was toen de tijd die laatste wedstrijd was ook echt heel erg kort op de Olympische Spelen.
1: Ja. Ja, en dan kan je eigenlijk bijna niet meer voorbereiden. Tenminste, dan moet je dus de hele tijd al voorbereiden voor de Olympische Spelen, waar je dan misschien naartoe gaat. En dat weet je dan pas heel kort van tevoren.
2: Nou, ik denk dat het meer mentaal en fysiek stukje is. Want je weet dat de speler er ook wel aankomt. En daarnaast moet je al veel dingen regelen. Alweer ga je niet naar de Spelen, dan moet je je kledingpakket al passen. Ja. Overeenkomsten lezen.
0: Ja.
2: Maar je weet helemaal niet of je gekwalificeerd bent voor de Spelen.
0: Verschrikkelijk lijkt me.
2: Wow, ik vond het vreselijk omdat je het kledingpakket moet passen. En je weet wat voor spullen je krijgt. Maar als je niet naar de Spelen gaat, dan krijg je het ook niet.
1: Dus. Nee. Ja, dat is wel echt een teleurstelling dan, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, zeker als je moet afwachten.
1: Ja. En hoe blijf je op gewicht voor een wedstrijd? Je moet altijd gewogen worden natuurlijk, hè, voor een wedstrijd. Het lijkt me ontzettende uitdaging. Je zit in de 60 kilo klasse. Ja. Hoe doe je dat? Hoe ben je daarmee bezig?
0: Mijn deel weegt al meer dan 60 kilo. Nou, zwaar gewicht.
2: Je hebt voeding, coach heb je om je heen. Daar praat je wel veel mee nu helemaal. Omdat je kan geen yo-yo gevecht doen in het gewicht. Maar ze zeggen eigenlijk is het gewoon als je 60 bokst en je bokst drie weken dan moet je eigenlijk nadenken dat je 62, 63 weegt. Gewoon als je rondloopt. Maar je moet niet zorgen dat je gewoon 66 weegt. En dat je dan nog af moet vallen naar de 60. Want dan is,
1: dat is
2: 60
1: veel.
2: Jouw gewicht niet.
1: Nee oké.
0: Maar dat is ook pittig. Want dan moet je ineens weer zoveel kilo afvallen. Volgens mij ben jij wel eentje die altijd wel redelijk rond je gewicht blijft zitten. Op dit moment ben je echt super slank. Dus ik vraag me eigenlijk af, ben je nou niet onder de 60 nu? Want zo zie
2: je
0: er wel
2: uit. Nee, ik ben
0: er
2: zelfs boven nog.
0: Ja, maar je bent ook super.
2: 63.
0: Maar je bent wel heel. De laatste wedstrijd was je super snel weer terug op je gewicht. 2 kilo is natuurlijk ook veel vocht, hè, natuurlijk.
2: Ja, het is altijd vocht. Want onbewust, je vermindert je drinken niet. Maar onbewust ga je toch minder eten, drinken. Helemaal voor dag voor je wedstrijd. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar onbewust ga je dat allemaal minder doen. Ja, En het is al heel snel. Als je een zweetpak aan hebt gehad, dan is je vocht er gelijk bij.
0: Een van jouw teamgenootjes was te zwaar bij het laatste EK.
2: Ja.
0: 3 ons.
2: Nee.
0: Nog meer? Oh, oké. Maar wij dachten ook van, hoe kan dat nou? Maar ja, als jij natuurlijk net in je mensenglazen zit.
2: Het was bij haar een medisch probleem, want zij heeft medicatie genomen.
1: Ja. Oh, oké.
2: Ja. En ja, dan gaat het afvallen minder. Zo. Maar het ergste vind ik dat zij ook daarvoor gewoon heel hard heeft getraind. Trainingskamp op, af. En dan dat je dan op het EK zelf staat. En dan doe je er alles voor om toch op het EK toch nog op gewicht te komen. Maar als het dan niet lukt, ja, dan bouw je ook gewoon van, van jezelf. Dat zou ik ook hebben.
0: Ik denk dat je daar zo knauw van krijgt op dat moment.
1: Nou, dat is gewoon
2: ik denk
1: heel
2: helemaal omdat je... Omdat het ook al in het nieuws is geweest nu. Dat zij te zwaar is geweest. Ja. En je hebt dan toch mensen die zich af gaat vragen. Wat speelt er dan allemaal?
0: Ja. Nou ja, wij hadden het erover. Ik zeg ja, als iemand net ongesteld wordt. Heb je dat ook al dat probleem dat je wat minder snel afvalt?
1: Ja,
0: weer,
1: wat meer vocht vasthoudt. Of er kan natuurlijk allerlei
0: redenen.
1: Dus wij
0: hadden het daarop gegooid.
1: Ja. Ja, precies.
0: We gaan even een ander liedje draaien van jou, Maud. En daarna komen we terug. Want we hebben nog...

0: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel met Monique en Deborah.
1: Ja, en we zijn weer terug en we gaan het hebben over het afgelopen EK.
0: Ja, want dat is onlangs geweest. En ja, hoe was het om daar te staan?
2: Ja, ik vond het wel heel mooi om daar weer te staan. Helemaal, het is iets minder groot dan het WK. Maar toch is het altijd mooi dat je toch weer andere landen tegenkomt. En ik vond het juist een mooie kans, omdat de kwalificatie er ook volgend jaar aankomt. En dan is ook Europa landen. Dat je dan toch een beetje kan spieken nog wat komt er in jouw gewicht allemaal.
0: Ja, precies. Dus je kon toch al een beetje ook de concurrentie bekijken voor de komende periode.
2: Ja.
0: En hoe was het in Sofia?
2: Nou, ik zou Sofia niet aanraden voor andere mensen. Het is geen vakantieland.
0: Oké. Okay. Dat is duidelijk.
1: Heb je er veel van gezien überhaupt?
2: Jawel, ik ben naar 3 malls geweest.
1: Echt een vrouwendingetje, lekker shoppen.
0: Lekker winkelcentrum, ja.
2: Maar het is heel... Je hebt hele mooie stukken van waar je doorheen loopt. En soms denk je echt, waar loop ik? Loop ik in de ghetto dingen of word ik hier beroofd? Maar dan denk je, het is gewoon zo donker. En dan zie je geen mens of af en toe een mens.
1: Verschrikkelijk lijkt
2: maar
1: me
2: het eten, ja, het eten in het hotel was ook niet denderend. Ik durfde gewoon geen kip of te eten. Want ik had een keer kip gepakt. Was gewoon nog rood.
1: Nee, moet niet eten.
2: Nee,
0: dat
2: maar
0: is niet goed.
2: Is voor hun dan normaal dat het rood moet zijn? Want dat blijf je gewoon steeds denken.
1: Oh, ja.
2: Die vis was koud. Dan dacht ik, ja.
1: Okay. Dus wij hebben op geleefd boterham met pindakaas.
2: Nee, ja. Een beetje pasta, groenten, tomaten.
0: Ja. 16 tot en met 26 september was het. En je hebt het uiteindelijk dus tot de kwartfinale geschopt. Ja, je was wel een van de weinigen in Nederland die het zo ver heeft geschopt, hè, op dat EK.
2: Ja, ik heb nog wel een teamgenoot die ook kwartfinale heeft gebokst.
0: Ja, maar ook...
1: Waren het andere tegenstanders dan normaal? Waren het nieuwere tegenstanders? Laat ik zo zeggen, wel bekende?
2: Wel heel veel bekende. Sommigen switchen nog steeds in gewicht. Eén is een keer 60 of 65. Maar ik denk dat ze dat juist doen, omdat volgend jaar kwalificatie is. En dan kunnen ze meten wat is de beste gewicht voor een bokser. En op het EK, WK's of andere toernooien hoeven boksers nu niet te presteren.
1: Ja.
2: Want de piekmomenten zijn er nu niet. Dat zie je bij elk land. Iedereen neemt toch weer een andere keer die bokser mee. En dan een keer nemen ze die bokser mee. Maar het komt in andere landen is de teams gewoon veel groter. Dan hebben ze een A-team, B-team en een reserve-team.
1: Ja.
2: En dan kan je gewoon een beetje meten. En dat is voor hun dan wel onderling een strijd. Welk gewicht gaat die? Welk gewicht gaat die? Maar ja, in Nederland hebben we dat gewoon jammer genoeg niet. Want dan is de strijd veel leuker soms.
1: Ja, want bij Nederland is gewoon elk gewichtklasse is de eentje op dit moment.
2: Ja.
1: Ja. Ik weet wel dat het inderdaad...
2: En alle landen hebben gewoon van elk gewicht eentje. Hè? Die hebben gewoon vol teams mee.
1: Zo. Bizar. Echt bizar.
0: Want waar bevinden we ons nu in het seizoen? Is er een seizoen in boksen? En zo ja, waar zitten we dan nu ongeveer?
2: Ik weet eigenlijk niet in welk seizoen wij nu leven.
1: Herfst. Nee, maar is jouw seizoen, zeg maar, in de zomer legt hij eventjes stil? Of is het juist eigenlijk structureel gewoon 52 weken lang? Zijn jullie wel onderweg ergens? Met soms een weekje
2: nou,
1: vrij?
2: Nou, het is eigenlijk met kerst, Sinterklaas, dan is wel periodes rust. Maar dan gaan we niet op toernooi, maar dan trainen we dan nog wel. Maar dan is veel op de club of voor jezelf. En met zomervakantie heb je ook wel 3 weken rust. Maar het ligt eraan precies aan in welke periode het belangrijkste toernooi gaat plaatsvinden voor ons.
1: Ja, dus volgend jaar heb je gewoon geen vakantie.
2: Nou, hoop ik wel een beetje. Maar ik weet wel, in juli is de eerste kwalificatie. Dus ik denk dat we daarna dan wel gewoon vakantie hebben.
1: Ja, dat je dan nog even weer... Ja, je moet ook weer ergens opladen, lijkt mij toch.
2: Ja.
1: En tijd voor de familie hebben, toch?
2: Heel belangrijk.
1: Ja, familie,
0: absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: En tijd voor ons.
0: Ja, ook belangrijk.
2: Nee, maar je merkt wel dat je belangrijk is dat je na een toernooi rust nodig hebt. Of een dagje weg. Of ergens anders naartoe.
0: Ja, je moet ook gewoon herstellen natuurlijk.
2: Ja.
0: Want hoe ziet jouw trainingsschema er nu uit?
2: Ja, veel trainen 2 keer per dag. Maar in de ochtend is veel voor jezelf. En dan is dan... Meestal is dinsdag, donderdag en zaterdag in het nationale team. En dan is de rest gewoon op de club. Maar ja, dat scheelt ook. Nu trainen we deze week dan op woensdag. En gisteren dan. En dan zaterdag. Maar het scheelt per week hoe het schema eruit ziet. Ik denk dat het vanaf volgende week wel weer strenger wordt. Want dan, we zitten nu precies 3 weken weer dat we naar Finland gaan.
0: Ja, want dat is dan het volgende grote evenement. Wat is dat voor toernooi?
2: Het is gewoon een toernooi. Maar het is denk ik het belangrijkste voor ons dat we gewoon weer gaan meten hoe ver we staan. Kunnen we weer dingen testen wat we allemaal hebben geleerd.
1: Is het een soort landenteam, net zoals wat in Eindhoven wordt gehouden? Ja, is het daarmee te vergelijken? Ja. Oké. Dat is wel grappig, want dan kom je weer andere landen tegen. Het is een leuk toernooi hoor, want Eindhoven vond ik echt een leuk toernooi weer.
2: Ja.
0: Ja, want vertel, Eindhoven Cup ben je geweest.
2: Ja.
0: Dat was nog voor het EK nog, hè, geloof ik. Ja, hoe was dat?
2: Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk om weer in eigen land te boksen. Dat je eigen publiek om je heen. Maar toch merk je dat er veel meer druk achter je zit. Want je wilt je toch bewijzen in je eigen land.
0: Ja.
2: En helemaal omdat je hele moeilijke tegenstanders krijgt. En de juryleden zijn wel veel moeilijker in eigen land.
0: Hmm.
2: Want ze willen ook niet als je...
0: Ze willen niet overkomen als partijdig.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel herkenbaar.
1: Ja, wij zijn wel eens bij andere wedstrijden geweest. En dat boksen en noem maar op allemaal. Ja. En dan valt het toch wel op inderdaad. Hè, vooral die commerciële wedstrijden. Waar ik jou tegenkwam trouwens in Rotterdam. Dan winnen gewoon de Nederlanders. Terwijl wij denken, dat kan niet. Nee. Dat kan niet, maar commercieel zit daar zoveel aan gekoppeld dan. En ja, ik heb nog nooit bij Mout een wedstrijd gezien dat je denkt van... Oh, daar zit commercieel geld achter en die moet winnen.
0: Nee, precies.
2: Ja, maar in de prof partijen is dat wel meer.
1: Ja.
2: Dat zie je ook wel. Soms denk je echt, ja, dit is afgesproken. Eerste ronde gaan ze nog koud. Maar dat is soms niet. Dan is net of je tegenstander veel beter is. Maar ik denk, in de prof gaat gewoon veel, veel meer geld rond dan in de amateur.
0: Ja.
2: En in de prof mag je gewoon wel je eigen sponsors op je broekje hebben. En
0: ja, zitten er toch andere regels aan. Ja, hè?
2: Dus
0: ja.
2: Ik denk dat ze allemaal verdienen ze in de prof. Want
0: ja,
2: anders
0: precies.
2: Kan je daar ook niet van leven.
0: Nee, en kan je misschien ook niet op dat niveau komen. Want het is natuurlijk wel ook nodig om al je inschrijfgeld en je reizen. Het moet allemaal wel ergens van betaald worden natuurlijk.
2: En coaches ook betalen die zoveel tijd investeren.
0: Ja, en je fysio en eventueel je diëtist. En er komt natuurlijk nogal wat bij kijken. Dat absoluut.
1: Dacht je benzine geld?
0: Ja, dat. Nou, dat is op het moment helemaal niet om te lachen.
1: Grappig nu. Nee. Dan kan je gewoon een dikke coach voor betalen tegenwoordig als jongen in Marije.
0: Inderdaad, absoluut. Ja. Hoe zit het met de rol van vrouwen in deze sport? Want jullie waren dus onlangs op het EK. En dat waren 4 vrouwen die Nederland vertegenwoordigden en 2 mannen.
2: Ja.
0: Dus doen de vrouwen het goed in het boksen?
2: Ja, wel. Het wordt wel steeds beter met vrouwen in het boksen. Maar je ziet toch altijd dat het verschil nog steeds wel groot is. Want de mannen is gewoon altijd heel druk in elk toernooi. Maar bij vrouwen wordt dat ook wel steeds meer. Want je ziet elk land wel steeds meer vrouwen meenemen. En in Nederland groeit het ook wel. Maar ik denk dat het altijd wel een verschil blijft. Dat mannen veel meer... mensen in een gewicht hebben dan de vrouwen.
0: Ja, precies. Dus dat er meer tegenstanders zijn en misschien ook gewoon meer sponsoren en meer commerciële dingen om geld mee te verdienen en kaartjes te verkopen en dat soort dingen.
2: Maar ik denk ook dat het bij vrouwen is, daar zit ook een privéleven achter, want ze willen kinderen en dan stoppen ze allemaal met boksen. En dan, bij mannen hoeven ze daar niet druk om te maken, want die kunnen gewoon boksen als ze een vrouw zwanger zijn of iets anders willen. Maar vrouwen kan je dat gewoon niet doen.
0: Nee.
2: Ja, je ziet wel nu, laatste tijd, zie je wel veel moeders in het boksen. Die keren dan wel weer terug, omdat ze de spelen aankomen.
0: Hmm.
2: Maar ik zou dat nooit en nooit doen.
1: Nee?
2: Want ik vind het zo... Kijk, ik zou het wel doen, maar ik zou dan mijn kind nooit meenemen op toernooi.
1: Nee, daar kan ik wel iets bij voorstellen.
2: Want dan ben ik te veel bezig met dat kind dan met mijn eigen boksen. Want als je dat kind gaat huilen en je hoort het in het publiek of dat kind wil het eten naar jou toe, dan word je ook afgeleid, denk ik dan.
1: Maar want zou je het dan wel meenemen, zeg maar, je moet een week naar Spanje toe en dan zeggen, oké, maar die kleine blijft op het hotelkamer met je man? Of zou je dan zeggen, nee, ik heb dan liever dat hij thuis blijft?
2: Nou, kijk, ik zou het heel leuk vinden als hij terug meereist dan naar het land. Maar hij moet dan wel in aparte hotelkamers.
1: Ja.
2: Andere hotels zitten en misschien met mijn ouders, dat hij daar blijft. Maar dat je hem gewoon alleen af en toe ziet. Dan niet de hele dag achter je aan. Dat je naar het ontbijt mee moet nemen. Lunch, avondeten.
0: Nee, dat je ook echt nog moet moederen naast de wedstrijd. Ja, dat is gewoon te veel. Dat is natuurlijk
1: niet.
0: Ook.
1: Dat
0: ja.
1: gaat niet. Hey, we gaan eventjes een liedje draaien. En daarna komen we terug met de vraag voor je recente toekomst. Dus op lange termijn. En we hebben nog wat stellingen voor je. En we zijn erg benieuwd hoe jij daarop reageert zo meteen.

0: Ja, we zijn weer aangekomen in het laatste kwartier van dit uur. Oh, ja. We hebben nog zoveel te vragen.
1: Zo is het, ja. Wat is het doel bijvoorbeeld komend seizoen?
0: Ja, en de aankomende tijd.
2: Nou, ik denk dat het grootste doel is kwalificeren voor Olympische Spelen. En de rest hoop ik gewoon volledig voor te bereiden op toernooien.
0: Wil je nog een EK of een WK-titel pakken?
2: Dat wil ik sowieso nog wel. Maar die WK's, EK's zijn nu volgens... Die WK is sowieso heel ver nu. Volgens mij gaan we daar al niet heen.
0: Oké. Dat is wel jammer eigenlijk, toch?
2: Ja, maar er zit ook wel met budget.
0: Ja.
2: En het reizen ernaartoe. En je moet daar sowieso, volgens mij is het heel ver. Uzbekistan of nog verder. Maar daar moet je sowieso al naartoe gaan om daar aan te wennen. Dus dat kost ook al heel veel tijd. En
1: ja, is dat voor de hoogte of klimaat dat je daar moet wennen?
2: Ja, ook wel. Maar ook tijdverschil.
1: Ah ja, oké, op zo'n manier.
0: Ja, want dadelijk is de Olympische Spelen in L.A. Dat is 9 uur tijdverschil. Dan gaan jullie dan ook al zeker al 2 weken van tevoren naartoe of zo, ja, om aan te wennen?
2: Ja, volgens mij wel.
0: 9 uur, ja, is 9 dagen, jongens. Ja. Als je in het ritme zit.
1: Dat kost natuurlijk ook een beetje aanpassing en energie. Dus ja, dat wil je niet vlak voor de wedstrijd moeten
2: doen. Ik had dat in Bangkok, de laatste kwalificatie, ook wel heel erg.
0: Ja, ja. Het is ook onwijs veel tijdverschil.
2: Helemaal, en aan de andere kant op. Je bent familie, wil je spreken, maar die kan je eigenlijk niet spreken. Want jij leeft in een heel ander cyclus in een dag. En als jij hun belt, is hun voor hun avond of al etenstijd. Of, dus je gaat dan zeggen goedemorgen en dan zeggen ze, het is helemaal geen goedemorgen voor mij.
0: Maar voor mij wel, zeg je dan.
1: Ja, maar het is wel lastig om dan een moment te vinden dat je elkaar echt gewoon even leuk kan spreken. Zonder dat er eentje net zo bij het is en de ander op het punt staat om te gaan slapen.
0: Ja, dat is zeker zo. En zeker in die landen overkomt je dat.
1: Ja, absoluut. Hey, en als je van alle evenementen die er zijn, welke zou je dan het liefst nog een keertje mee willen maken?
2: Sowieso Olympische Spelen en het WK.
0: Ja.
1: Olympische Spelen en het WK, toch wel.
0: Ja, EK, dat ik kan me voorstellen dat WK hoger staat dan een EK. Toch?
2: Ja, dan heb je gewoon alle landen om je heen.
0: Ja, dan kan je echt meten, toch?
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. Hey, we gaan naar de sportstelling. Wij doen altijd 3 stellingen. Die vragen we aan iedereen. Dus ook aan jou. Iedere sport zou gescheiden moeten zijn in een mannen- en een vrouwencategorie. Of moet juist alle sporten gemengd gaan worden? Ja, en dan is bij jouw sport is het denk ik wel weer duidelijk antwoord, maar...
2: Ik denk gespreid.
0: Ja?
2: Kijk, ik denk als je het in andere sporten kan het misschien wel, voetbal, dan kan je wel gewoon door elkaar. Maar ik denk in boksen, want als je traint met mannen, dat is veel krachtiger. En die stoot zijn veel harder op je hoofd. Dan denk ik dat heel veel vrouwen al stoppen als ze tegen mannen moeten staan.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk in Olympische Spelen al gezien. We gaan het niet meer herhalen, want we hebben het echt te vaak over gehad. Je ziet het wel. De klappen zijn harder veel, joh.
1: Dit zou voor deze sport misschien niet zo geschikt zijn. Ja. Maar zou het misschien kunnen compenseren als je dan een zwaardere klasse tegen een lichte klasse zet?
2: Dat is
1: lastig hoor,
2: niet,
1: bij de mannen, want we hebben natuurlijk geen 52 kilo in de mannen bijvoorbeeld.
2: Nee. We trainen soms al tegen lichtere en die slaan ook al keihard. Dus dan denk je, ja, dat kan je niet echt...
1: Nee, dus het boksen is dan toch een ander spelletje.
0: Ja, ik denk dat het omdat het fysiek is. Met de voel heb je al, als je een bodycheck van de man krijgt voor de vrouw, zit al een wereld van verschil in. Korfbal, weet je, ja, dan mag je toch niet aan elkaar zitten, dus dat kan het wel.
1: Ja, precies. Gemengd zijn tennis. Sporten, darten bijvoorbeeld, is ook misschien niet zo interessant, want daar is die fysieke inspanning niet zo belangrijk.
0: Nee, maar ik denk nog steeds, wanneer je lichamelijke contacten hebt, dat het eigenlijk niet haalbaar is.
1: Nee.
0: Dat is mijn mening, hè?
2: Ja.
0: Oké, de volgende stelling. Gelukkig in de sport of gelukkig in de liefde?
2: Ik denk gelukkig in de sport.
0: Ja?
2: Ja. Kijk, liefde is ook heel belangrijk. Maar als je niet geliefd bent in jouw sport wat je doet, dan ik denk dat het dan al niet leuk is wat je al met tegenzin naar de training gaat. En liefde komt altijd wel.
0: Mooi gezegd.
1: Daar heb je ook wat breder, wat langere periode de tijd voor, zeg maar. Om,
0: maar in je sport kan je inderdaad ook heel veel liefde krijgen van de mensen die om je heen staan natuurlijk. Hè? Want iedereen denkt altijd gelijk bij liefde bij een liefje, dus een vriend of een vriendin. Maar de liefde krijg je ook van je familie en je zussen en je broers natuurlijk.
1: Zeker, absoluut. En je fans.
0: En je fans.
1: Supporters.
0: Net zoals wij. Dit vind ik de leukste, elke keer. blijf het leukste vraag vragen. Sporten met muziek, maar het is altijd K3. Of altijd sporten in stilte?
2: Altijd sporten in stilte. Ah.
1: Ik vind het mooi hoe snel sommige gasten hier antwoord op geven. Die hoeven er niet eens over na te denken.
2: Nou, ik vind K3 ook niet heel erg. Maar ik sport heel vaak zonder muziek. Want dan wordt de muziek al afgezet door teamgenootjes. In de sportschool, op je eigen club, wordt altijd al heel snel afgezet. Dan denk ik, ja, dan zet ik maar geen muziek op. Draaien ze toch weer wat anders.
0: Ja, dus ja, je sport al groot gedeelte zonder muziek.
2: En het is wel het mooiste, want in boksen maak je toch altijd heel veel geluid. Dan hoor je je eigen stem een keer schreeuwen.
0: Is dat, vind je dat leuk?
2: Nee, ik vind het niet heel leuk, maar toch dan kijken mensen veel sneller naar je.
0: Dat is wel zo. Ja.
1: Ja, nee, misschien is het ook, lijkt mij, als je aan het vechten bent, ook wel fijn is dat je je gehoor er ook nog bij hebt, zeg maar. Dus als je aan het trainen bent met boksen, ja, dan hoor je toch ook die voetstappen of dat er misschien iets aankomt.
0: Ja. Wij zien weer dingen voor ons neus, dat kan helemaal niet.
1: Nee.
0: Hey, we hadden, sinds ik niet, maar Deborah had jou een vraag gesteld. Als je geen bokser was geworden, wat had je dan willen doen?
2: Zwemmen volgens mij.
1: Ja, je had inderdaad zwemmen. Ik vond het wel heel apart, want het is wel, ik snap het. Want het is vergelijken in de zin dat je heel veel discipline moet hebben. En dat het ook een inspannende sport is natuurlijk. Je gebruikt bijna elke spiergroep in je lichaam als je aan het zwemmen bent. En ook geen teamsport.
2: Nee.
1: Dus dat is, daar zit misschien ook wel iets achter. Maar het is natuurlijk wel heel anders dan een vechtsport.
2: Ja, dat wel. Maar omdat je... Ik denk omdat ik nu ook af en toe al zwemt. En soms baantjes zwemt.
1: Mm.
2: En dat vind ik ook best wel leuk. En ik vind het ook heel mooi te zien. Het is soms maar 100 meter zwemmen wedstrijd. Maar hoe snel je soms kan zijn.
0: Ja.
2: En hoe hard je daar ook voor moet trainen om je tijd te verbeteren.
0: Dat klopt. En het is wel een individu, hè, sport. Afgezien van de estafettes. Maar je hebt altijd een strijd met je teamgenoten. Want iedereen wil die 100 meter zwemmen.
2: Ja,
1: ja, je ligt natuurlijk nooit alleen in zo'n zwembad.
0: Nooit.
1: Er is altijd wel iemand ergens in je periferie die er aankomt. En waar tegen je aan het strijden bent.
0: Ja, discipline, nog meer trainen jongens. Want ik kan erover meepraten. Maar nog steeds vind ik, als ik op vakantie ben en er is een zwembad waar ik baantjes kan zwemmen. Ga ik nog steeds baantjes zwemmen.
2: Ja.
0: Gewoon ontspanning ook, hè? Gewoon.
1: Ja, maar het is natuurlijk een hele goede beweging om alles te trainen eigenlijk in je lichaam.
0: Ja.
1: Hè? Het is net als wandelen, zoiets wat altijd wel wordt aangeraden, omdat het heel gezond is voor je schijnbaar.
0: Ja, nou ja, zwemmen, ook al ben je geblesseerd, kan je toch zwemmen. Hè? Natuurlijk met, je hebt geen druk op je gewrichten.
1: Geen zwaartekracht.
0: Mensen die heel dik zijn, hè, die worden geadviseerd om aquajogging te gaan doen. Want die kunnen dan wel hun knieën bewegen en doen.
1: Precies.
0: En dan zijn ze toch aan het sporten. En je zweet nog steeds, hè jongens, als je zwemt.
1: Ja, ja, ja, dus je kan hartstikke hard trainen in een zwembad.
0: Dat maar is, ik denk dat je wel een goede zwemmer was geweest, ook met jouw discipline.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. En doorzettingsvermogen. En dan iedere keer proberen zo een heel klein beetje tijd van je eigen persoonlijk record af te zwemmen. Ja, dat zie ik er wel doen, inderdaad.
0: Ah, inderdaad. Hey, als je nog de aankomende weken ga je natuurlijk je eigen weer voorbereiden op Noorwegen.
1: Finland.
0: Finland, maakt niet uit, ligt ernaast. Bijna. Is er dan nog iets dat je denkt van, dat mis ik in die periode? Want dan ben ik weer zo streng voor mezelf. Ik mis dan bijvoorbeeld om lekker naar de film te gaan met mijn familie. Of lekker gaan uit eten ergens.
2: Nou, ik denk dat ik het meeste mis. Denk het neefje en nichtje van mijn vriend.
0: Oh.
2: Dat is het, maar het is het meest moeilijke. Want hun houden ook van leuk uit eten. Mm. Ergens een ijsje eten. En dat je dan tegen de kinderen moet zeggen, nee, neem jij maar een ijsje. Maar ze willen je toch altijd of een hapje geven of iets. En soms kan dat wel, maar toch moet je die discipline hebben. Oh nee, nu niet. Want als je eenmaal een hap neemt, dan wil je toch...
1: Ben je eigenlijk gewoon een heel ijsje natuurlijk. Ja.
2: Maar ik denk ook wel familie. Want je bent al zoveel bezig met je voorbereiding. Je kan dan niet even lekker lunchen, uit eten gaan.
0: Ja,
1: ja, dat is wel
0: echt
1: een
0: streng
1: dingetje.
0: Hoor.
1: Ja, dat is heel streng. Ja, ik moet er niet aan denken om er zo mee bezig te zijn. Dat lijkt me heel vervelend.
2: Maar je kan wel uit eten gaan, maar het is toch weer anders. Want dan moet je uit eten, dan moet je een salade nemen. En soms wil je toch een hamburger of iets anders eten.
1: Ja.
0: Ja, maar in het toernooi zelf kan je eigenlijk ook pas echt weer lekker eten op het moment dat je klaar bent helemaal met je toernooi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Toch heb ik bij het EK gemerkt dat het na je toernooi eten is niet het beste. Want ik had zoveel buikpijn. Ik had maar 3 hapjes van sushi op en ik was misselijk.
0: Ja.
2: Maar het komt omdat je zo lang niet eet of die soort dingen eet. En het ergste, dat vind ik wel, ik mis gewoon nu de pepernoten. De chocolade pepernoten.
0: Oh, dat is maar goed. Ik had ze bijna meegenomen voor hier neer te zitten. Ik ben blij dat ik het
1: niet gedaan. Nee, dat is dan maar goed,
2: nou,
1: inderdaad.
2: Ik eet het af en toe gewoon, dan zeg ik oké, 4 en dan is het klaar. Maar gewoon alleen voor de smaak. Maar toch, omdat je nu toch weer die nieuwe smaken, limited edition smaken, wil je dat toch allemaal testen.
1: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, je moet er een hoop voor over hebben.
0: Als je terugkomt. Ja. Krijg jij van onze zak pepernoten.
1: Precies.
0: Ja. Hey, ik wil je hartstikke bedanken dat je bij ons aanwezig was in jouw hele drukke schema. Want, och meisje, ik heb gewoon medelijden met jou. Ik wens jou heel veel succes dadelijk met je volgende toernooi. En hou ons lekker op de hoogte.
1: Ja.
0: En volgend jaar is er hier elke maand een update te geven.
1: Precies. Dus er komt een hele serie.
0: Ja. Nee, volg Maud zeker op haar Instagram account. Daar kan je heel veel volgen. Wij proberen, zodra we altijd weten als er een linkje is waar je mee kan kijken om deze te posten. En ik zeg dankjewel. In ieder geval voor je tijd. Deborah, dankjewel dat je hier was met je geweldige vragen.
1: Ja, helemaal goed. Ik vond het hartstikke gezellig weer.
0: Ik wens iedereen een hele fijne avond. En ik zeg tot volgende week dinsdag. Want dan zijn we er weer met een gelijkspel.
1: Heb het goed.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn.

0: Krijgen voedselbanken juist mindere producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertman stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a what was, it'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist mindere producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke.

0: Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met 15 euro per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. Klanten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug zodra de systemen weer werken. Ook de websites en apps van enkele andere ketens van moederbedrijven Ahold Delhaize zijn nog niet bereikbaar. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De FIFA wil 22,5 miljoen euro verdelen over 211 nationale voetbalbonden. Het plan wordt in december besproken. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: question. What the fuck is...
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1. Release yourself, it's a pop.
1: Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Door.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.